0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

fijn is, bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust.

0: De Max 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Het spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat doordat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuige zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwachtkoper Nikus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Inmiddels is zo'n 100 hectare getroffen. Een paar honderd brandweerlieden en twee blushelikopters proberen het vuur bij Venray te bestrijden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Vorig jaar waren het er ruim 5000 tegen 4000 in 2022. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans per onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glas

0: wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de A7 Horen-Den Oever loopt in beide richtingen vertraging op bij de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en daarom is de weg afgesloten. Het is nog onbekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
3: Een hele goede morgen. Hoe was jouw tropennacht?
4: Goedemorgen.
5: Vroeg op, met Rob Jonker.
3: Ja, maar dat is geen kunst. Als het zo warm is, ben je vroeg wakker. En misschien geldt dat ook wel voor jou. Welkom bij Vandaag de Dag.

Een brand new day om 7:05. Goedemorgen Haarlem en omstreken. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. En we zijn weer live vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10... in Studio 1 op de eerste etage. Gaan wij 3 uur lang jou wakker maken. Nou, ik hoop dat je al iets eerder wakker bent dan 3 uur lang. Maar we gaan in ieder geval zorgen dat je een mooie ochtendshow hebt. Wat gaan we doen? Straks om 7:30. Ja, ja, ze is er weer. Tessa Bosma. Zij is de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Leilinde in de Zijlstraat. Leilinde? Dat gaat over bomen. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. Tessa gaat erover vertellen. Proef met 1 richtingsverkeer op de Pijlslaan. Jazeker. En die is van start gegaan. Die gaat door tot december. Ook daar vertelt Tessa over. Groei zonnepanelen vlakt af. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Ja, dat kan ook niet anders. Vanaf volgend jaar krijg je geen solderingsregeling meer. Spaarneveer uit de vaart. Hé ja, tussen Schalkwijk en Haarlem Zuidwest is er een spaarneveer, maar die is voorlopig uit de vaart en het heeft met technische problemen te maken. En de grootste zonverduistering van deze eeuw. Haarlemers kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonverduistering op woensdag 12 augustus. Ook daar gaat Tessa het over hebben. Dat is straks pas om 7:30. En dat doet ze dan elk uur rond de klok van 7:30 het Haarlem 105 nieuws. Ja, en ik heb de krant even opengeslagen. De krant van vandaag, de 4 augustus op de dinsdag. Duin.

0: brand bij camping De Lakens in Overveen is onder controle. Maar deel van de camping uit voorzorg ontruimt. Ook hier in de omgeving hebben we last van duinbranden. Het reuzenrad is al een paar jaar een vast onderdeel van de Grand Prix in Zandvoort. Maar hoe is het uitzicht? Er is een redacteur van het Haams Dagblad in het reuzenrad gestapt. En ik ga je daarover vertellen. Ik denk dat we de langzittende uitbater in het centrum van Haarlem zijn. Taverne De Waag, Stefan de Haan, vierde een mijlpaal afgelopen weekend. En wij besteden er ook even nog wat aandacht aan. Getijbier drinken in Zandvoort. Een eigen bier gebrouwen door twee heren. Ook daar ga ik je over vertellen. En we hebben nog geen last van waterschaamte, maar dat mag best anders. Want ja, de droogte blijft maar aanwezig. Ik ga je een beetje tips geven wat je wel en wat je niet zou moeten doen. En ook in Haarlem en in Velsen zijn er te weinig tandartsen. Dat heeft te maken met de vergrijzing in Nederland. Ja, heel veel mensen hebben geen kunstgebit meer en die hebben hun eigen tanden. En ook nog een hele andere vieze spaarnehal blijkt kopzorg voor Triple Treat basketbalvereniging. Blijkt dat de kleedkamers en toiletten gaan een probleem worden. Nou, kortom, dat zijn allemaal interessante items die ik aan je voor ga leggen voor dit uur en de komende uren. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, vanaf 10 uur, dat is precies na het einde van vandaag de dag, overleggen de ministers van alle EU-landen via een videoverbinding over de ongekende toestroom van migranten naar het Spaanse enclave Ceuta bij Marokko. Je hebt daar natuurlijk vorige week ongetwijfeld de problemen gezien van de Marokkanen die daar allemaal aan land kwamen. Daar wordt overlegd met de ministers van de EU-landen. En NEC, je mag niet nek zeggen, NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus. En dat gaat vanavond gebeuren. De club uit Nijmegen debuteert op het hoogste Europese niveau. Hebben daar nog nooit gespeeld. De wedstrijd in Athene begint om 8 uur en is live te volgen via de liveblog op nos.nl en de NOS-app. En via Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. We blijven nog even in de sport voor de wielrenners. In de wielrensters, moet ik zeggen, in de Tour de France Femme staat er een vierde etappe. Dat is een tijdrit over 21 kilometer tussen Gevrey, Jean-Martin en Dijon. Dijon, weet je wel, de mosterd op het programma. De eerste rensen start om 14 uur 34. De etappe is vanaf 15 uur 45 te zien op NPO 1 via een livestream op nos.nl en de NOS-app. Dat waren alle mededelingen. Dan is het alweer bijna 9 over 7, bijna 10 over 7 met nog 13 seconden te gaan. We gaan straks even kijken naar het weer. Het was een plaknacht. Of ze noemen het ook wel een tropennacht. Dat klinkt iets leuker. Ja, als het rond de 20 graden blijft, dan heb je een tropennacht. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar het verkeer. En we draaien lekkere muziek voor je.
1: Opstaan, wakker worden. Morgen.
0: Ja, en de temperaturen blijven nog steeds van die naart als je misschien vandaag wel een dagje vrij hebt. Of misschien kom je net terug van een vakantie. En heb je nog een paar extra dagen voordat je weer aan het werk gaat. Ja, dan is het eigenlijk gewoon strandweer, toch? En wie kan daar beter voor worden dan Chris Rea? Hij neemt je mee naar het strand. Ontspanning. 10 over 7, bijna 11 over 7.

0: Ik ken geen enkel nummer wat het strandgevoel zo lekker belichaamt. Chris Ria, helaas, ons ontvallen. Met zijn herkenbare, wat heese stem. En zo rond december gaan we natuurlijk weer Driving Home for Christmas draaien. Maar dat is nog een tijdje weg. 4 augustus, de dinsdag des Heren 2026. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En misschien ook wel een beetje Zandvoort. Hè? Als we het toch over On the Beach hebben. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Mocht je net wakker worden, wat kun je verwachten in Haarlem en omstreken? Nou, ik kan je vertellen, prachtig weer. Het is al 21 graden, vandaar het woord tropennacht. Want het is niet lager dan 20 graden geweest. Vandaar, ja, plaknacht wordt het ook wel eens genoemd. Maar 21 graden en we gaan maximaal naar 29 graden in Haarlem. Het zonnetje schijnt al volop. Ik zie wel dat er zo rond 6 uur 10% kans is op een kleine regenbui. Dat kan zomaar. En hoe heb ik het over de windvlagen? Die zijn 13 km per uur. Kortom, een fantastische dag om nog niet te hoeven werken misschien wel.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Miley Cyrus. Used to be young. Ach, op het lijf geschreven, kan ik bijna zeggen voor mij. Bijna 16 over 7.

0: Ja, we gaan even naar de verkeersinformatie kijken, want er is iets aan de hand op de A7. Heerenveen richting Hoorn. Dat is echt midden in het Noord-Hollandse bij Brandzee, Breezandijk, Den Oever. Die is dicht vanwege technische problemen. Het verkeer kan omrijden via de Noordoostpolder, de A7, de A6 en de A1. Mocht je vanuit die kant richting het Haarlemse komen, dan is dat het advies. Ja, de A9 gaat zijn laatste week in. Jazeker, de Wijkertunnel. De werkzaamheden van de Wijkertunnel die zijn klaar op zaterdag 8 augustus om 5:00 AM. Vanaf dat moment is de tunnel weer open voor het verkeer. Dat zal met groot gejuich worden ontvangen door alles en iedereen. Dat betekent dat je vanaf zaterdag na 5:00 AM gewoon weer ook de toegangswegen kunt gebruiken. Ook de toegangswegen richting de Velsertunnel die nu afgesloten zijn. Kortom, we moeten nog even een paar dagen volhouden.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even rustig wakker worden. Met die prachtige stem. Van Sam Smith. Ik ken hem van Unholy met Kim Petra. Maar dit is My Guy.

het nummer dat hij altijd al wilde maken, Sam Smith. Voor zijn guy. Een ode. Aan zijn man. En wat een mooi nummer.

0: is my God.
1: Misschien word je al een beetje wakker. Gaat je wekker radio af. Een beter nummer kan ik niet bedenken, toch? Dan Tropennacht. Sam Smith. Ja, en over Tropennacht gesproken. Gisteren waren er toch wel problemen. De brandweer is maandag aan het begin van de avond gealarmeerd door een duinbrand naast camping De Lakens in Overveen. En vanwege de inzet en de benodigde coördinatie werd korte tijd opgeschaald naar grip 1. En grip 1 is ongetwijfeld een benaming over hoe ernstig deze situatie kan zijn. De brand was vervolgens redelijk snel onder controle, gelukkig maar. Want ja, er gebeuren van allerlei dingen in het buitenland en nu ook in Nederland. Uiteindelijk is rond 9:30 gisteravond het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde in het duingebied direct naast de camping. En meerdere brandweerheden kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Door de ligging van de brand in het natuurgebied werd een grootschalige inzet opgestart. Daar kun je je iets bij voorstellen. Ja, de veiligheidsregio Kennemerland liet tijdens de inzet weten dat een deel van de camping De Lakens uit voorzorg is ontruimd. En misschien sta jij wel op die camping De Lakens en luister je naar Haarlem 105. Want je kunt ons via de streaming bereiken natuurlijk. Daarnaast werden bezoekers en omstanders dringend verzocht niet naar het incident te komen en de hulpdiensten de ruimte te geven zodat de hulpverlening ongestoord kon plaatsvinden. Ja, vanwege de bluswerkzaamheden was de zeeweg in de richting van Bloemendaal, ook aan zee, tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Misschien heb je dat ook gisteravond even gemerkt. Dit gaf de hulpdiensten voldoende ruimte om de brand veilig te bestrijden. Over de oorzaak van de duinbrand is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel natuurgebied door de brand is getroffen. Rond 8:00 mochten campinggasten gelukkig weer terugkeren. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ja, er staan ook nog aardig wat foto's bij in het Haamsdagblad. Zoals je dat even wil bekijken, kijk even op haamsdagblad.nl.

0: Ja, je kent ongetwijfeld dat leuke spel Hitster. En dat zou zomaar eens een vraag kunnen zijn, hè? Uit welk jaar komt dit nummer? En leg je het dan goed neer op die tijdlijn? Ja, als je het spel niet kent, weet je bij God niet waar ik het over heb. Maar ik heb het spel wel. Het is erg leuk om te doen. Sleeping Satellite. Tasmin Angela Archer. Dat is haar volledige naam. 63 jaar is alweer. En dit was haar grootste hit uit 1992. Met een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Ja, een kijkje op de klok betekent dat wij zo richting Tessa Bosma gaan voor het Haarlem 105 nieuws. Dat is nog een minuutje voor zover. Vandaag de dag. We zijn weer aardig bemind, kan ik je vertellen. Want als je gisteren geluisterd hebt, dan weet je dat Bob Evers weer terug is. Dat was een weekje eerder dan gepland. Niks aan het handje. Maar hij opende gisteren de Vandaag de Dag door de weekse versie. Vandaag ben ik dat. Morgen is Bob Evers er weer. Gezellig, Bob. Donderdag natuurlijk Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik er weer. Tot en met, moet ik zeggen, 24 augustus zijn er geen weekendedities. Want nu is Ron Anbeek weer op vakantie en Pedro van Looy ook nog. Kortom, we vullen elkaar hier en daar een beetje aan. Gisteren heb je kunnen genieten van Bob Evers. En vandaag ben ik je gastheer. We gaan naar het Haarlem 105 nieuws. Hier is Tessa Bosma.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Op de Pijlslaan in Haarlem is een proef met eenrichtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidse Vaart en de Rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren en bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich uitgebreid. De brand is nu een vierkante kilometer groot. De brand wordt bestreden door 200 brandweermensen en straks ook weer blushelikopters. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar geleden. Die wapens worden gekocht in Duitsland. In de tuin van een huis in Rotterdam-Feyenoord heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De EOD laat het ergens anders ontploffen. En het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staan door de zomervakantie amper files, maar er is wel een wegafsluiting. De A7 Hoorn-Heerenveen, die is bij de afsluitdijk in beide richtingen dicht door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan het beste omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn pakt ook de Noordoostpolder en rijdt om via de A7, de A6 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Heel vroeg op. Caro Emerald. A night like this. Een tropennacht.

Caro Emerald. Helaas niet meer aan het zingen. Ze is gestopt volgens mij. Maar hoe was jouw tropennacht? Had je er heel veel last van of heb je gewoon lekker onder een lakentje geslapen? Je kan het ons laten weten. Jouw bericht komt live binnen in Studio 1. Je kunt ons appen via 06 105 105 38. Laat me weten hoe jouw nacht geweest is. Hoe was mijn nacht? Ik heb eigenlijk wel lekker geslapen. Ik was precies om 5:45 wakker. Zonder dat de wekker afging. Caro Emerald, A Night Like This. Ja, een reuzenjat. Een reuzenrat. En dat heeft niets met het beest te maken. Nee, dat is aan elkaar geschreven. Een reuzenrat is al een paar jaar een vast onderdeel van de feestelijkheden rond de Grand Prix van Zandvoort. En al staat er niet altijd hetzelfde rat. Dit jaar is het de Zwitser Riesenraad. Die is 34 meter hoog. Zo, 24 gondels met vrolijke parasols draaien per rit. 4 rondjes om een met edelwijs versierde as. Ja, het reuzenrad is groot genoeg om het dorp met zijn dorpskerk, het opvallende Circus Zandvoort, het raadhuis en het voormalige Holland Casino tot hanteerbaar speelgoedformaat te reduceren. Want als je erin zit, dan wordt alles natuurlijk veel kleiner, zeker op 34 meter hoogte. Aan de andere kant worden badgasten, strandstoelen en parasolletjes bontjes, vlekjes op een breed zandkleurig tapijt. Wat mooi beschreven door deze redacteur, kan ik wel zeggen. Ja, het Zwitser Riesenrad is eigendom van de Apeldoornse kermisexploitanten Nikki en Alexandra Venekamp. De ouders van Alexandra, Hans en Yvonne Melissen, zorgen in Zandvoort dat het gevaar er ook doet wat het moet doen, draaien en mensen plezier geven. Kan dat nou altijd? Nou, het werd opgebouwd met windkracht 5. Ja, als het windkracht 10 is, dan draaien ze natuurlijk niet. Dan gaat het duidelijk niet werken. Op weg naar het laatste rondje, sta je bovenin even stil. Dan heb je een prachtig uitzicht. Het reuzenrad op het Badhuisplein is nog tot en met zondag 23 augustus te bezoeken. Dus je kunt nog wel wat tijd hebben om wat rondjes te draaien, toch? Tiwayo. Want zo heet deze zanger uit Frankrijk. I've got to travel alone.

0: in Parijs geboren. Een Franse soulzanger. En dat hoor je niet. Tiwayo heet hij. T-I-W-A-Y. Ik zei hij al. I've got to travel alone. Lijkt me helemaal niks. Maar dat is een persoonlijke mening. In je eentje gaan... Nee. Ik heb graag mensen om me heen. Ja, het is al weken droog. Dat moet je ongetwijfeld opgevallen zijn. Vandaag is het ook weer. Ik krijg straks van mij het weerbericht. Maar er wordt van alle kanten opgeroepen om het water te besparen. Beginnen we naar de vliegschaamte ook last te krijgen van een waterschaamte. Ja, er is zo lang het idee geweest dat hier altijd water in overvloed is. Dat de echte bewustwording nog best klein is. Dat zegt Margo Meeuwense. Zij is projectleider water bij Klimaatverbond Nederland. Waarin gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken aan het klimaatbeleid. Nu er af en toe weinig water is, is er een groep individuen die daarmee bezig is. Een groep koplopers die zegt, het is zo droog, we moeten toch even opletten. Het woord waterschaamte wordt wel gebruikt in de watersector, maar nog niet breed in de maatschappij. En volgens Meeuwense is er nog steeds weinig bewustzijn hoeveel water mensen eigenlijk gebruiken. Ja, daar zit natuurlijk wel iets in. Ja, gemeenten beginnen zo langzamerhand dat ook op te pakken. Bijvoorbeeld de gazons niet meer te bewateren, waardoor de gazons wat geel worden, maar het is even niet anders. Ja, dat is een dilemma. Een openbaar zwembad kost veel water, maar mensen hebben in de hitte ook koele plekken nodig. Op koelplekje.nl is te zien waarin je gemeente nog een streepje schaduw of supermarkt met de airco kunt vinden. Dus als je het vandaag nog wat, wat warm hebt, op koelplekje.nl kun je dat allemaal zien. Dat is leuk, hè? Ja, de watertips. Douche maximaal 5 minuten. Een timer helpt. En minder vaak, als je 2 keer per week bij de wastafel wast, bespaar je al flink wat drinkwater. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Controleer je leidingen en kranen regelmatig op lekkages. Een druppelende kraan die 10 druppels per minuut lekt, lijkt weinig, maar verspilt al 5 liter per dag. Wauw, dat vind ik nogal heftig. Geef je planten slim water, bij voorkeur op een bewolkte dag en zo vroeg mogelijk in de ochtend. Als je overdag bij felle zon water geeft, dan verdampt een groot deel van het water voor het de wortels kan bereiken. Liever 1 keer per week veel dan elke dag een beetje. Planten ontwikkelen zo een beter wortelstelsel. En zoek de waterpret op bij een zwemvijver of een zwembad in de buurt. Met een eigen opblaas- of opzetbadje gebruik je al snel honderden liters water. Want dan denk je, nou, ik heb een eigen badje, laat ik er maar wat water ingooien. En als je er ruimte voor hebt, is een vijver in de tuin wel een goed idee, zegt Natuurmonumenten. In warme en droge tijden hebben dieren zoals insecten, padden, kikkers en vogels water nodig om te drinken en voor een bad. Nou, het zijn allemaal leuke tips. Kijk het nog eens even terug. Haarlemsdagblad.nl.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

jazz special. Natuurlijk muziek uit je buurt. Haarlemse kan ik het niet maken. De Joshua Nulet en zijn bandleden. Ze treden op in Bloemendaal. In landgoed Caprera op 25 en 26 september. En op 2 oktober zijn ze in de Philharmonie. En ik heb kaartjes.

0: one.
1: Oh. Ja, nou, nu dan wanneer, hè? Landelijk gezien wordt er gewaarschuwd voor de gevolgen van dubbele vergrijzing in de mondzorg. Hè? Ja, ouderen behouden namelijk steeds langer hun eigen tanden en kiezen, wat zorgt voor een complexere zorgvraag. En ondertussen komen er te weinig nieuwe tandartsen van de opleidingen, wat zorgt voor een tekort aan gebitsspecialisten. Praktijken in Haarlem en omstreken herkennen het probleem. Wie dacht dat 75-plussers standaard een kunstgebit in een glas water hebben staan op een dakkastje? Nou, die heeft het mis. Ik heb ook mijn eigen tanden overigens nog, 64. Uit een recentere het rapport van de Rabobank blijkt dat ouderen hun eigen gebit steeds langer behouden. En die positieve trend heeft echter ook een schaduwzijde. De druk op de mondzorg neemt toe. Met een aankomende pensioengolf onder de tandarts in het vooruitzicht vraagt dat oplossingen in de regio. Zo mondzorgcentrum Velzenbroek, daar werd door het Haamsabbat even gekeken. Ja, daar hebben ze twee behandelkamers. En ja, daar is het natuurlijk best lastig om dat allemaal in goede banen te leiden. Ouderen houden langer hun gebit, dat is natuurlijk positief, maar betekent dat we vaker patiënten zien met een combinatie van eigen tanden, kronen, bruggen en implantaten. Het onderhoud ervan vraagt een zorgvuldig langetermijnplan. Het behandelen van een oudere patiënt draait namelijk meer dan gaatjes vullen. Gezondheid, medicijngebruik, afnemende mobiliteit en de mate waarin iemand zijn gebit nog zelf kan schoonhouden. Ja, dat speelt een rol. Ja, de behandeling van een kwetsbare patiënt vraagt meer tijd en een bredere afweging. En dan is er natuurlijk ook nog de aanwas van tandartsen. In Haarlem-Noord was er een solopraktijk die niet kon opstarten vanwege het vinden van geen tandarts. Ja, en toen een Nederlandse opvolger uitbleef, is men gaan kijken naar buitenlandse tandartsen. Maar met name bij ouderen geeft dat wat problemen, want dan is je voertaal Engels. Ja, bij een tandarts wil je toch een beetje goed praten met elkaar, om het zo maar te zeggen. Ja, tijdig aan de bel trekken. Voor inwoners in Haarlem en Eimond die hun gebit op latere leeftijd gezond willen houden, hebben de regionale tandartsen een eenduidig advies. Wacht niet tot er pijn ontstaat. Veel problemen bij een ouder gebit ontwikkelen zich geleidelijk. Nou, regelmatig controleren en regelmatig langzaam de tandarts gaan natuurlijk. 105. Ilse de Lange. Al 25 jaar, meer dan 25 jaar in het vak. Something good, dat moet het zeker zijn.

Ilse de Lange. Weer een bekend gezicht sinds The Voice. Maar ze blijft nog aan de weg timmeren, hoor. Something Good om 7 voor 8 op jouw radio. Haarlem 105 vandaag de dag. Ik heb van mij het weerbericht. Ja, het weerbericht in Haarlem is natuurlijk verschrikkelijk goed. En ook lekker warm. Verschrikkelijk warm na deze tropennacht. Het is al 22 graden. En dan moet het nog 8 uur worden in Haarlem. En let op, het wordt 30 graden. Zo rond een uur of twee vanmiddag is de 30 graden bereikt. Het stapelt zich al snel op wat dat betreft. Code geel is gegeven vanwege deze hoge temperaturen. Is er nog vanwege een windje? Ja, de windslagen tot 15 km per uur. Dus het is een klein zachte briesje.

U kunt hopelijk niet genoeg krijgen van de Haarlem 105. Matt Simons. We gaan richting het laatste nummer van het eerste uur. We zijn nog tot 10 uur bij, elke werkdag. Tussen 7 en 10. Vandaag de dag jouw ochtendshow bij je lokale radiozender Haarlem 105. En het zonnetje schijnt al heerlijk in Haarlem. Misschien word je net wakker en denkt, oh, het wordt een hele mooie dag. Ja, het laatste nummer. Voordat we even 2 minuten afscheid van je nemen. Summer Night City. Natuurlijk ABBA, Anna, Friet, Burn, Jenny en Agnetha.

0: bekrompen nacht achter de rug. Dat is waar de temperatuur niet onder de 20 graden komt. En misschien ben je nu al wakker en denkt, kom op, eruit. Nou, daar heb je groot gelijk. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
5: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
4: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
6: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
4: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS.

0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
1: Een hele goede morgen, Haarlem. Hoe is jouw tropennacht bevallen? Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart. 3:08.

in de tijd. Op 25 juni 1976 werd het nummer gereleased. Het werd een hele grote hit. Elton John en Kiki Dee. Dan weet je overigens dat Kiki Dee gewoon Pauline Matthews heet. En ze is al 79. Ja, de tijd gaat snel, hè.

Don't Go Breaking My Heart. Goedemorgen Haarlem en omstreken. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag natuurlijk je ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10 zijn we bij je. Gisteren beet hij het spits af. Hij is terug van weg geweest vanuit zijn vakantie in Frankrijk. Hij zat in het goede gedeelte. Hij heeft geen last gehad van de branden, heb ik begrepen. Bob Evers was gisteren de presentator van dienst voor de vandaag de dag. En vandaag ben ik dat, Rob Jonker. En we doen dat met heel veel plezier. Morgen is Bob Evers er weer.

0: En donderdag is natuurlijk Benito van Amersfoort aanwezig. Pedro van Looy en Ron Anbeek zijn beide op vakantie. En dat betekent dat we vakantiezomerreces hebben. En dat houdt in dat wij op zaterdag en zondag geen weekendeditie doen tussen 7 en 9. Dan heb je non-stop muziek, zoals dat heet. Nou, dat is een beetje de week. Maar we zijn pas op dinsdag de 4e augustus. Het is alweer augustus des heren 2026. Wat gaan we doen in dit tweede uur? Ik ga het je vertellen. Straks om 8:30 kom je haar tegen. Tessa Bosman. Bosma is de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat ze het over hebben? Dat weet ik toevallig, want dat heeft ze keurig aan me doorgegeven. Dankjewel, Tessa. Ze gaat het hebben over leilinden. Leilinden, ja, leilinden in de Zeilstraat. Dat zijn bomen. En daar is inmiddels al een petitie om die bomen te behouden. 2700 keer ondertekend. Tessa gaat erover vertellen. Ja, en wat dacht je van deze? Een proef met eenrichtingsverkeer op de Pijlslaan. En het gaat tot december duren. Oh jee, en groeizonnepanelen vlakt af. En dat heeft natuurlijk alles met die salderingsregeling te maken. En het Spanerveer is uit de vaart. Het Spanerveer tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. Dat heeft alles te maken met de accu's enzovoorts. En er komt een grote zonsverduistering de volgende week aan. En ook daar vertelt Tessa over. Straks om 8:30 kom je haar tegen. Ja, het Haarlemsdagblad van 4 augustus hebben we natuurlijk opengemaakt. En daar was ook een duinbrand. En die is gelukkig wel weer onder controle. Maar gisteravond was er een duinbrand bij camping De Lakens. Ook hier in deze regio moeten we eraan... Ik ga erover vertellen, in ieder geval. Het Reuzenrad, waar kun je dat vinden? In Zandvoort. En dat heeft te maken met de Grand Prix. Hij is er elk jaar. En dit jaar is er dat prachtige Zwitser Riesenrad. Ik ga je erover vertellen. Ja, ik denk dat we wel het langzittende uitbater in het centrum van Haarlem zijn. Zo zei Stefan de Haan bij Taverne de Waag. Hij vierde zijn 25-jarig jubileum volgens mij. En ik ga je daar iets over vertellen. En als je dan over zomer hebt en warmte, een lekker biertje. Mag ook een 0.0 uiteraard zijn. Getijbier drink je in Zandvoort aan het strand. Dat is een eigen gebrouwen bier. Ik vertel je hoe dat precies in elkaar zit. En ja, heb jij al last van waterschaamte? Want met die droogte moeten we toch echt voorzichtig zijn met water. Ik ga je wat tips geven. En ook in Haarlem, ja zeker, hebben wij problemen met de tandartsen. Er zijn te weinig tandartsen en er zijn te veel ouderen die hun eigen gebit hebben. En dat geeft problemen. En we gaan ook even kijken naar een vieze spaarnehal. Die blijft kopzorgen geven voor Triple Treat. Nou, dat zijn zo de onderwerpen die ik jou ga meegeven. We kijken even naar het landelijke nieuws. Ja, je hoorde het net al bij het nieuws van 8 uur vanaf 10 uur. En dat is na Haarlem 105. Kun je overschakelen. Ja, ik weet niet of het te beluisteren is. Maar vanaf 10 uur overleggen de ministers van alle EU-landen via een videoverbinding over de ongekende toestroom van migranten naar het Spaanse enclave Ceuta bij Marokko. Je weet, van het weekend ging dat helemaal mis. En ja, daar wordt nu overleg over gepleegd. NEC, je mag geen nek zeggen. NEC, die speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus. En dat is voor de club uit Nijmegen een unicum. Ze debuteren op het hoogste niveau, Europese niveau kun je wel zeggen. De wedstrijd in Athene begint om 8 uur. Is live te volgen via de NOS.nl, de NOS-app. Of natuurlijk radio, onze collega's van NPO Radio 1. Langs de lijn en omstreken. En nog een laatste sportbericht. De Tour de France Femme. De vierde etappe over een tijdrit van 21 kilometer. Tussen Gevry, Jean-Martin en Dijon. En Dijon, die kennen we natuurlijk van de Mosterd. Die staat op het programma. De eerste renster start om 14:34. En de etappe is vanaf 3:45 te zien op NPO 1. Dat alles. We gaan straks kijken naar het weerbericht voor Haarlem en omstreken. We houden verkeersinformatie voor je in de gaten. En we draaien gewoon lekkere muziek voor je.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Natuurlijk. Hoe voel jij je na zo'n plaknacht? I'm good. Jelly roll.

Oh, what a beautiful day. En hoe beautiful die is, ga ik je zo meegeven. Je krijgt zo het weerbericht uit Haarlem. Uit en voor Haarlem natuurlijk.

Ja, het weerbericht in Haarlem. Op dit ogenblik al 22 graden. Dat bedoelde ik met die tropennacht. Een tropennacht is als het 20 graden of warmer is tijdens de nacht. En dat was het de afgelopen nacht. Dus hopelijk ben je daar goed uitgekomen. Er is een code geel waarschuwing vanaf 5 uur vanochtend. En het loopt tot op. Straks om 11 uur is het 27 graden. En we gaan naar de 30 graden. En die 30 graden wordt aangetikt zo rond 2 uur vanmiddag. Staat er wind? Ja, een klein beetje. We hebben het over ongeveer, ja, wat zal het zijn? Ja, 17 kilometer per uur. Dat is een licht briesje. Kortom, het wordt een hele zonnige dag.

0: eyes, throwing up the shame. One Republic. Now a little bit. Behoorlijk wat. Je krijgt van mij zo de verkeersinformatie. Ondanks de zomervakantie hebben we toch een paar probleempjes. Ja, verkeersinformatie, waar hebben we het over? Bij de A7 Heerenveen richting Hoorn bij Breedzandijk richting Den Hoever. Daar sta je een uur vast met 5 kilometer vertraging. Er waren wat technische problemen daar. Die zijn opgelost, maar daardoor is er op dit ogenblik wel een behoorlijk grote file. Ja, de A9, dat weet je, dat hoef ik je niet meer te vertellen. Daar zijn natuurlijk de wegwerkzaamheden bij de Wijkertunnel. Hoe zit het daarmee? Wanneer zijn die afgelopen? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Zaterdag 8 augustus om 5:00 ochtends is het einde van het werk, het vervangen van de oude ventilatiesystemen bij de Wijkertunnel, is dan opgelost. Dat betekent dat we vanaf zaterdag na 5:00 gewoon weer ook de Wijkertunnel, de A9, kunnen gaan gebruiken. En ook de toegangswegen richting de Velzertunnel zullen dan weer open gaan. En daarmee is het probleem denk ik ook een beetje opgelost. Dan weet je dat alvast, daar kun je naar uitkijken. Maar de komende dagen hebben we nog even de problemen al daar.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Taylor Swift, Toy Story.

het is een beetje een guilty pleasure. Vorige week zondag ging ik naar Toy Story 5. En aan het einde hoor je Taylor Swift dit zingen. De titelsong. I knew it, I knew you.

I knew you. 8:08. Goedemorgen Haarlem. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Ja, het Haarlems Dagblad gaat deze zomer kijken waar speciaal bier is in het straatbeeld. En ook de regio waar vaker bieren ontwikkeld worden met een lokaal verhaal. En vandaag is dat het verhaal van het gebierbier, het Getijbier in Zandvoort. Tijl Buis, zet 3 flesjes Getijbier voor zich neer als hij met het Haarlems Dagblad spreekt bij paviljoen Fosfor, dat is bij het naaktstrand van Zandvoort. Blond bier, een IPA en een witje. Ja, voor Tijl Buis en Remco Hogeboom, die allebei hun brood verdienen met een videoproductiebedrijf, begon hun bieravontuur in de coronajaren. Dat had te maken met het werk lag natuurlijk stil. En Tijl vroeg zich eigenlijk af hoe gek het is dat Zandvoort niets heeft om aan de bezoekers mee te geven als ze de badplaats verlaten. Nou, misschien is het wel leuk om een biertje te gisten. Dat deden ze met de Hollandse bierbouwerij, de Noord-Hollandse bierbouwerij in Uitgeest, waar meesterbrouwer Kees Schouten op grond van hun voorstel een prachtig biertje maakte. En dat biertje, ja, op het flesje staat ook trek je terug en pak je rustmoment. De drukte wacht wel, het is tijd voor jouw getijmoment. Het getij, ja, zaten. En het leuke is dat er ook Zandvoortse afbeeldingen op het flesje staan, zoals een bomschuit of de vroegere watertoren. Ja, dat is op zich natuurlijk een heerlijk. Het smaakt een beetje met een beetje limoensmaak zit eraan. En het is gewoon heel leuk om het bier te drinken. Ja, op dit moment brouwen Tijl en Remco zo'n 3500 liter per jaar. Een hoeveelheid die niet per se hoeft te groeien. Tijl noemt het een hobby met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als ze er wat aan verdienen, doen de 2 brouwers er iets leuks mee. Een jongensdroom komt even bij Tijl voorbij. Nou, leuk. Nogmaals, Haarlems Dagblad gaat dit vaker doen. Dit soort verhalen over speciaal bier in de regio. Het Getijbier in Zandvoort. Nou, met die warmte krijg je wel trek, hè? Hier is Train. Long Yellow Dress.

0: Groep Train. Nog nooit zo'n mooi nummer gehoord over een lange gele jurk. Lang yellow dress. 8:55. Ik heb nog één nummertje voor je. Voordat we naar het Haarlem 105 nieuws gaan. Elk uur rond de klok van 12:30. Vandaag Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Harry Styles. Hij was in Nederland met zijn concerten. En deze heeft hij ongetwijfeld ook gezongen. As it was.

zit al klaar, Tessa Bosma. En dat doet ze elk uur rond de klok van 12:30. Het Haarlem 105 nieuws. Van jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Goedemorgen, Tessa.
1: De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad. Maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat er dat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Op de Pijlslaan in Haarlem is een proef met een richtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. En bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuige zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwachtkoper Nikus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is nog altijd druk met de brand in het noorden van Limburg. Bewoners in de wijde omgeving kregen vanmorgen een NL-alert. Een treinverkeer tussen Boksmeer en Vendrai ligt nog de hele dag stil. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. In Noord-Holland staan op dit moment amper files door de zomervakantie. Wel goed nieuws, de A7, de afsluitdijk, die is in beide richtingen weer geopend na technische problemen. En tot slot de A9 richting Amstelveen, want ze zijn aan de weg bezig. En daarom sta je tussen Heemskerk en Knooppunt Velsen 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
2: Dankjewel, Tessa. We komen jou tegen om 9:30 weer.

Paul van Haver, oftewel Stromae. Al een tijdje uit de running vanwege mentale problemen. We wensen hem vanuit Haarlem 105 natuurlijk beterschappen. Hopen dat hij terugkomt in de muziekindustrie. Want mooie nummers heeft hij gemaakt, zoals deze. Santé!

toepasselijker kan ik het niet maken. Gezondheid wensen we hem toe. 8:56 op jouw lokale radio Haarlem 105. Ja, we hoorden net al tijdens 8:30 hoogtepunten problemen in Zuid-Limburg voor wat betreft bosbranden. Maar die hadden wij gisteren ook. De brandweer is maandag aan het begin van de avond gealarmeerd door een duinbrand naast camping De Lakens in Overveen. Ken je ongetwijfeld. Vanwege de inzet en de benodigde coördinatie werd korte tijd opgeschaald naar GRIP 1, grip 1. Ja, dat heeft ongetwijfeld iets met veiligheid enzovoort te maken. De brand was vervolgens redelijk snel onder controle. Uiteindelijk is om 9:30 het zijn brandmeester gegeven. Maar goed, de brand woedde in het duingebied naast de camping en daardoor moest de camping ook ontruimd worden. De veiligheidsregio Kennemerland liet tijdens de inzet weten dat een deel van de camping De Lakens uit voorzorg is ontruimd. En voor de bluswerkzaamheden was de zeeweg in de richting van Bloemendaal aan zee tijdelijk ook afgesloten. Dat gaf de hulpdiensten voldoende ruimte. Over de oorzaak van de duinbrand is natuurlijk niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel natuurgebied door de brand is getroffen. Rond 8:00 mochten campinggasten gelukkig weer terugkeren. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook hier in onze regio dus duinbranden. Light the way. Leon Bridges op jouw lokale radio.

George Michael Bridges. Oftewel Leon Bridges is zijn artiestennaam. Amerikaanse singer-songwriter. En dit is zijn nieuwste, Light the Way. Come on. 2 weken geleden uitgebracht en hier te horen op Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10 uur.

Ja, het Haarlems Dagblad besteedt aandacht aan het reuzenrad in Zandvoort. En dat is al een paar jaar een vast onderdeel van de feestelijkheden rond de Grand Prix in Zandvoort. Want die komt er weer aan. Al staat er niet altijd hetzelfde reuzenrad. Dit jaar is het het Zweedse Riesenrad. En die is 34 meter hoog. 24 gondels met vrolijke parasols draaien per rit 4 rondjes. Om een met edelmaïs versierd as. Want zo ziet het eruit. Het reuzenrad is groot genoeg om het dorp en zijn dorpskerk met opvallende circus Zandvoort, het raadhuis en het voormalige Hollandse casino tot hanteerbaar speelgoedformaat te brengen. Want ja, 34 meter hoog zitten is natuurlijk ook hoog. En de zee laat zich van hierboven nog nadrukkelijker zien als een indrukwekkende blauw-grijze plas. Water die ze is, ja, het is ongetwijfeld de redacteur heeft gewoon in de gondel gezeten. Het Zweedse Riesenrad is eigendom van de Apeldoornse kermisexploitanten Nicky en Alexandre Venekamp. De ouders van Alexander, Hans en Yvonne Melissen zorgen in Zandvoort dat het gevaarte ook doet wat het moet doen. Draaien en mensen plezier brengen. Yvonne zit bij de kassa. Hans begeleidt de passagiers in en uit de gondels en bedient de start- en stopknop. Ze doen het beide met zichtbaar veel genoegen. En kan zo'n reuzenrad nou altijd ronddraaien? Ook bij hele heftige winden. Nou, ze hebben hem bij windkracht 5 opgezet, maar als het windkracht 10 is, ja, dan wordt er niet gedraaid. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, en wanneer, tot wanneer is die reuzenrad daar? Je kunt tot en met zondag 23 augustus het reuzenrad op het Badhuisplein bezoeken. En het reuzenrad is het Zweedse Riesenrad. Texas. Say what you want. Om 9:13.

0: Say What You Want heet dit mooie muziekstukje. En mocht jij iets willen delen met ons, we zijn bereikbaar via WhatsApp. 0600 500 538. Tekstje, berichtje. Heb je ook zo'n plaknacht gehad? Laat het even weten. Het komt binnen op Studio 1. 100 500 538. Ja, en het Haamsabbel besteedt aandacht aan een feestelijkheid. 25 jaar is Stefan de Haan de uitbater van Taverne De Waag. Misschien kennen we hem wel aan het Spaarne. En zaterdag vierde hij deze mijlpaal. Hij zei zelf tegen het Haamsabbel: ik denk dat ik wel de langzittende uitbater in het centrum van Haarlem ben, zo langzamerhand. Nou, dat zou best wel eens kunnen. Hij begon in 1998 als uitbater van de Snavel, nu Café Vijfhoek. Ja, net 25 jaar oud, jong. Het horeca zat hem al heel vroeg in zijn bloed. Ja, en dan op een gegeven moment hoort hij dat De Waag te koop zou zijn. In 2001 ging hij met een kameraad een hapje eten bij De Waag. Hij kende de kok die hem een dag later vroeg of hij wist dat De Waag te koop stond. Ik ben er snel langs gegaan en in een half uurtje was het rond 2001. En dan heb je dus een 25-jarig jubileum. Ja, die Waag heeft een prachtige geschiedenis. Rond 1597 werd De Waag gebouwd onder leiding van de Haarlemse stadsarchitect Lieven de Keij. Het deed dienst als gemeentelijk handels- en accijnskantoor voor dat doel perfect gelegen pal naast het Spaarne, waar continu goederen werden aan- en afgevoerd. Vanaf 1915, zover gaat deze geschiedenis, was het een gemeentelijke opslagplaats voor brandspuiten. Later bood het pand onderdak aan de volkclub van Kobi Schreier, waar grootheden als Piet Zeger, Joan Baez en Simon & Garfunkel optraden. En dat houdt Stefan zelf ook vol, want elke zondagmiddag is er live muziek te boeken. Folk of singer-songwriters de afgelopen 25 jaar deed hij daar zeker aan mee. En ja, hij probeert zijn maaltijden nog ook betaalbaar te maken, zodat iedereen er langs gaat. En dat is alleen maar prettig. Ja, en hij probeert ook mensen samen te brengen. En daardoor voelen mensen zich ook heel vrij. Zijn liefde voor de horeca heeft hij overigens overgedragen aan zijn zoon Joris en Boas. 23 en 20. Ze doen allebei de Hogere Hotelschool. En hij denkt dat het in de lijn der verwachting is dat zij De Waag geleidelijk zullen gaan overnemen. Vind ik een heel fijn idee. Wij feliciteren Stefan met zijn 25-jarig jubileum bij de Taverne De Waag.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Stephen Marley. Ja, ja. De zoon van. En hij maakt ook lekkere muziek. The Hills of St.

find me. Hij bracht het gelijknamige album uit. Stephen Marley. Where the blessing. Ja, als je de zoon bent van Bob Marley, dan heb je grote schoenen te vullen. Hij doet het op zijn eigen manier. 9 voor 9. Ik krijg van mij zo het weerbericht in Haarlem. Love forever stand. En met deze reggae klanken kan het niet anders dan dat het zonnig weer wordt. En dat is het zeker.

Ja, het weerbericht in Haarlem. Op dit ogenblik al 23 graden. We begonnen vanochtend met 20, vandaar de tropennacht of plaknacht. Als het niet lager dan 20 graden wordt s'nachts, dan heb je een tropennacht. 23 graden, het wordt maximaal 30 graden. En dat zal zo rond een uur of twee vanmiddag zijn dat die 30 graden bereikt is. Hebben we nog wat wind? Ja, 15 kilometer per uur, maar daar houdt het ook mee op hoor. Écoutez-moi, moi. Cloud Gambet.

Luister naar mij. Nou, dat doen we zeker. Cloud Kiambe. Vorig jaar het Eurozongfestival met C'est la vie. Het is op dit ogenblik een beetje rustig rondom hem, maar hij heeft er veel gedaan. Hard gewerkt. Bijna 8:55. Dat betekent dat we naar het laatste nummer gaan van de 2 uur vandaag de dag. Maar niet getreurd, we zijn er tot 10 uur. Er komt nog een 3e uur aan.

Ja, dat is Memory Lane, hoor. Ken je die film nog? Flashdance. En ook Michael Zambello met Maniac kwam uit die film. What a feeling. Zomer 2026. Nou, we hebben genoeg zon, dat is duidelijk.

0: Ja, en dan eindigen we het tweede uur van vandaag de dag. Vanochtend begonnen we om 7 uur. 6:15 ging mijn wekkertje. En toen was het al boven de 20 graden. Dat noemen we dus een tropennacht. Blijf lekker luisteren en hou me ingetuned op Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Vandaag de dag is er elke werkdag tussen 7 en 10. Gisteren was het Bob Evers, vandaag ben ik het. Morgen is Bob Evers er ook weer. Donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik er weer. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
5: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
4: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
6: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
4: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is je vertraging 15 tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem, na een plaknacht.
8: Goedemorgen.
0: En mocht je iets later wakker worden, dan is hier die mooie ballad. Hij opende zijn concerten in de Johan Cruijff Arena. Met dit prachtige nummer. Risk It All. Vertel, Bruno.

Ja, zomers kan ik het niet maken. Zo werkt dat. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. Het derde uur, wat kun je verwachten? Straks om 9:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, zij is de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Leilinde in de Zijlstraat. Leilinde, dat heeft met bomen te maken. En er zijn inmiddels al een petitie ondertekend van 2700 keer... dat die bomen behouden moeten worden. Tessa gaat erover vertellen. En proef met een eenrichtingsverkeer op de Pijlslaan. Hou daar rekening mee, tot december gaat dat plaatsvinden. En groei zonnepanelen vlakt af. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want de salderingsregeling stopt. En dat is ook in Haarlem te merken. Spaarneveer uit de vaart. Mocht je over willen steken tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest, die is voorlopig uit de vaart. Dat heeft iets met de accu's van het elektrische pontje. Die zijn aan een vervanging toe. En de grootste zonverduistering. Zet hem in je agenda. Woensdag 12 augustus. Ook daar vertelt Tessa over. Straks om 9:30. Het Haarlems Dagblad voor je opengeslagen en daar is genoeg om dat met je te delen. Wat dacht je van een duinbrand bij camping De Lakens gisteren? Is onder controle, maar het is er toch. En het reuzenrad staat weer in Zandvoort. Jazeker. En getijbier, dat drink je in Zandvoort. Dat is een biertje wat lokaal gebrouwen is. Gebrouwen, niet gebrouwden. En het Haarlems Dagblad gaat de komende zomerse weken ook nog aandacht besteden aan regionale bieren die gebrouwen zijn. Gebrouwen. Ik weer gebrouwen. Wat is dat toch? Ook in Haarlem en Velzen zijn er te weinig tandartsen. En dat heeft te maken met de vergrijzing in Nederland. Er zijn veel minder mensen die een kunstgebit hebben. En ja, dat heeft hun zorg nodig. En Vieze Spaarnehal blijft kopzorg voor Triple Treat. We hebben het over basketbal. Die schijnt niet echt goed te onderhouden worden. Kortom, genoeg reden om even te blijven luisteren. Tot en met 10:00 heb ik al dit soort wetenswaardigheden voor je. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Ja, je hoort het net al vanaf 10:00. En dat is nadat wij gestopt zijn. Maar dan hebben we Jan Gauws met Haarlem Werk. Dus blijf lekker luisteren naar deze Haarlem 105 lokale zender. Maar vanaf 10:00 overleggen de ministers van alle EU-landen via een videoverbinding over de ongekende toestroom van migranten naar Spanje toe vanuit Marokko. Ja, dat heb je ongetwijfeld van het weekend met je meegekregen. De ministers gaan overleggen met elkaar hoe ze daarmee moeten omgaan. Een NEC.

niet NEC, maar NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus. En de club uit Nijmegen debuteert op het hoogste niveau. Het wordt spannend. De wedstrijd in Athene begint om 8 uur en is live te volgen via de liveblog op nos.nl. Maar je kunt ook gewoon lekker radio luisteren bij onze collega's van NPO Radio 1 langs de lijn. En we blijven even bij de sport en hebben het over de wielrensters in de Tour de France. Femme, de vrouwelijke Tour de France, om het zo maar te zeggen, staat er in de vierde etappe een tijdrit van 21 kilometer op de agenda tussen Gevry, Jean-Bertin en Dijon. Dijon van de Mosterd. Ja, Abraham weet waar hij de mosterd haalt. Die staat op het programma. De eerste renster begint om 14:34 en de etappe is vanaf 4:15 te zien op NPO 1 en ook de livestream op nos.nl en de NOS-app. Kortom, alles te doen. Je krijgt van mij straks het weerbericht. Het is al code geel in Haarlem. Het wordt warmer. Tot met 30 graden, maar daar ga ik je straks over vertellen. En natuurlijk kijken we ook even naar de verkeersinformatie. En we hebben lekkere muziek. Ja. Celine Dion en The Whispers. From The Beat Goes On, weet je wel. And I'm Alive. Bijna 9:10. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105.

zijn dus eigenlijk twee nummers door elkaar heen. The Jammin' Kid. Die heeft deze mix gemaakt. Celine Dion and the Whispers. The Beat Goes On and I'm Alive.

0: Hoppatee. Ik krijg zo het weerbericht van mij. Kijk. In en om haar dan.
1: Hoppatee, cool.
0: Ja, het duidt geen twijfel. Het is code geel vanaf 5 uur vanochtend al. We begonnen vanochtend met 20, 21 graden. Het is nu op dit ogenblik al, hoe zitten we nu? 24 graden, toe maar. En het loopt op, het gaat naar 29. Het was net nog 30, maar waarschijnlijk halen we de 30 net niet. Zo'n 29 graden zal het zo'n rond 12 uur, 1 uur vanmiddag zijn. Dus volop zon. Is er nog een briesje? Ja, die is er. We hebben zo'n 20 kilometer per uur windvlagen. Ja, dat is lichte bries, zoals het heet. Kortom, goed smeren en denk om niet verbranden. Ja, zomerse kan ik het niet maken. Oh, wat is dat een heerlijk zomersnummer. Michel Fugain. En hij vertelt over een belle histoire.

0: Michel Fugain. De goede man is alweer 84. En hij wist niet eens dat hij een hele grote hit maakte met dit nummer. Hij ging lekker varen. Tot hij op een gegeven moment ergens een kade aan deed en iemand hem aansprak. Een belle histoire. Zomerse kan ik het niet maken voor je. Bijna 16 over 9. Ja, verkeersinformatie. Het is uitermate rustig. Het is tenslotte nog steeds zomervakantie. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die Wijkertunnel? Wanneer zijn ze daarmee klaar? Dat heb ik even voor je opgezocht. De werkzaamheden aan de Wijkertunnel van de A9 zijn klaar op zaterdag 8 augustus. Zet het in je agenda. Om 5:00 ochtends. Dat betekent dat als je wakker wordt op zaterdag, dat je gewoon weer via de Wijkertunnel kunt aan- en oprijden. Dat betekent ook dat de aanvoerswegen richting de Velzertunnel daarmee ook weer open zijn. Kortom, we moeten nog even een paar dagen vasthouden, maar het einde van het werk is op zaterdag 8 augustus vanaf 5:00 ochtends.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, we kijken even in het Haarlems Dagblad. En ook helaas hadden wij in de regio een duinbrand. Een bosbrand kun je het eigenlijk niet noemen, maar dan toch. De brandweer is maandag aan het begin van de avond gealarmeerd voor een duinbrand naast camping De Lakens in Overveen. Daar heb ik vroeger nog gestaan bij mijn ouders. Vanwege de inzet en de benodigde coördinatie werd korte tijd opgeschaald naar grip 1. En nou heb ik al een paar keer gezegd, grip 1, wat is grip 1? Nou, dat heb ik even voor je opgezocht. Grip 1 is een opschalingsniveau van de brandweer en andere hulpdiensten, waarbij coördinatie op de plaats van het incident zelf nodig is. Het staat voor de gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure. Daar komt hij nog, het woord incidentbestrijdingsprocedure. Dan kom je dus op grip. Zo werkt dat nou eenmaal. Ja, het was dus nogal. De brand werd overigens wel snel onder controle gehaald. Uiteindelijk rond 21:30 gisteravond was de brandmeester zijn werd gegeven. Maar ja, de brand woedde in het duingebied direct naast de camping. Dus toch moesten een aantal mensen ontruimd worden. De veiligheidsregio Kennemerland liet tijdens de inzet weten dat een deel van de camping De Lakens uit voorzorg werd ontruimd. Vanwege de bluswerkzaamheden was de zeeweg in de richting van Bloemendaal aan zee ook tijdelijk afgesloten, omdat dat de hulpdiensten voldoende ruimte gaf om de brand veilig te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk hoeveel natuurgebied door de brand is getroffen. Dat is wel belangrijk. Rond 8:00 mochten de campinggasten weer terugkeren en voor zover bekend, niemand raakte gewond. Er zijn wat foto's bij die je terug kan zien in het haarlemsdagblad.nl.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9.
3: Haarlem 105.
0: Sup. En Sofia. Nezau. Mwaki.
4: Anegwa mwode akora wa mwaki. Anya chere tati akohikye.

Braziliaanse DJ-producer Serp. Ze maakte dit nummer in 2024. En Sofia Nazal, zij komt uit Kenia. En dat zingt ze ook, het Kikuyu, de moedertaal in Kenia, met Mwawaki.

met het mooie weer is het misschien wel heel erg leuk om een reuzenrad in te gaan. Nou, laat er nu een reuzenrad te zijn vanwege de Grand Prix in Zandvoort al een paar jaar een vast onderdeel. Al staat er niet altijd hetzelfde reuzenrad. Dit jaar is het, daar komt hij, het Zwitser Riesenrad. 34 meter hoog, en dat kan je weten ook. 24 gondels met vrolijke parasols draaien per rit 4 rondjes. Dus als je erin stapt, ga je 4 keer rond in de met edelwijs versierde as. Ja, en op 34 meter hoogte, een redacteur van het Haams Dagblad is erin gegaan, dan wordt alles wel heel kleinschalig. Het dorp met zijn dorpskerk, het opvallende Circus Zandvoort, het raadhuis en het voormalig Holland Casino. Ja, dat is een beetje speelgoedformaat, hè, als je dat ervan. En wat dacht je van het kijken over de zee en het strand, een soort zandkleurig tapijt. Kortom, heel erg leuk. Het Zwitser Riesenrad is eigendom van de Apeldoornse kermisexploitanten Nicky en Alexandra Veenenkamp. En zij zorgen voor veel pret en jolijt. Kan dat ding nou altijd draaien? Dat ding bedoel ik, het reuzenrad, het Zwitser Riesenrad. Nou, het is opgebouwd in 2 weken met windkracht 5. Dat waren hardere windstoten, maar het is gewoon keurig in elkaar gezet. Ja, als het windkracht 10 zou worden, dan wordt het wat lastig, om het zo maar te zeggen. Kun je tot wanneer kun je het Riesenrad gebruiken? Nou, de komende dagen, zeker tot en met zondag 23 augustus, dus dat duurt nogal, is het Riesenrad te bezoeken op het Badhuisplein. Lijkt me leuk, zo'n reuzenrad, toch? Kijk op de klok. Straks Tessa Bosma met Haarlem 105 nieuws.

0: Michal Kulawiak. Staat voor Misha. En Lose My Life. Weer zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek. Die alleen vindt bij Haarlem 105. En ze zit klaar voor je. Op haar torenkamer. Tessa Bosman, de nieuwslezeres van dienst voor vandaag. Met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad. Maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat er dat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is nog altijd druk met de natuurbrand in het noorden van Limburg. Chinooks helpen met blussen. En het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray ligt nog de hele dag stil. De politie heeft vorig jaar ruim 5000 gassen en alarmpistolen en luchtdrukwapens en peppersprays in beslag genomen. 27% meer dan in 2022. Vooral pepperspray is populair. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De vliegtuigbouwer wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met toestellen duurde het lang voordat de toezichthouder toestemming gaf. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. En het weer, zon en wolkenvelden, later in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa. Voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30. Tijdens Haarlem Werk met Jan Gauws ben je weer terug. Is de Blue Sky.

zou Jeff Lynne geweten hebben toen hij het nummer maakte met ILO? Dat het een epos zou worden. Elk jaar in de top 10 van de top 2000. En terecht. Mr. Blue Sky, we hoeven alleen maar omhoog te kijken.

0: wat mooi, hè? En hoe zit het met de Blue Sky in Haarlem? Nou, dat is voortreffelijk, kan ik je zeggen. Op dit ogenblik al 25 graden. We begonnen vanochtend met 20, 21 graden. En daar komt die tropennacht vandaan. Als het niet lager dan 20 graden wordt in de nacht, dan heb je een tropennacht of in de volksmond een plaknacht. En ik weet niet hoe jouw plaknacht geweest is. Bij mij ging het wel redelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar het weerbericht krijg je van me. Laten we daar even op focussen. 25 graden, het gaat naar 29 graden. En dat zal zo rond een uur of 1 à 2 zijn vanmiddag. Alleen maar zon. Het kan zijn dat rond 8 uur een klein regenbuitje gaat vallen. 8 uur vanavond dus. Hebben we nog een beetje wind? Ja, zo rond 18 kilometer per uur. Kortom, fantastisch weer, maar blijf vooral goed smeren.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ja, een leuke item tijdens deze zomer door het Haamse Dagblad is eigenlijk te kijken of er speciale bieren in de regio zijn. En wie de mensen achter die brouwsels zijn, hoe ontstonden die bieren en wie maken ze en wat maakt het bijzonder. En ja, dit is het verhaal van Tijl Bluis. Hij heeft een videoproductiebedrijf, maar tijdens de coronajaren lag dat helemaal stil. En toen dacht hij bij zichzelf, ja, misschien moet ik iets anders gaan doen. En dat werd bier brouwen. Blond bier, een IPA en een witje. Het bier heet Getijbier. En dat kan in Zandvoort verkrijgbaar zijn. Het idee gisteren verder en al snel bevonden de twee vrienden, en we hebben het hier over Tijl Bluis en Remco Hogenboom, bevonden zij om met een eerste bierrecept voor een blond biertje te volmaken. Ja, meester brouwer Kees Schouten van het Noord-Hollandse bierbouwbedrijf Bierbrouwerij uit Geest maakte dat biertje. En het leuke is, zo staat het ook op de fles. Het is met een vleugje limoen en het smaakt lekker verfrissend. Ik krijg er dorst van. Trek je terug en pak je rustmoment. De drukte wacht wel. Het is tijd voor jouw getijmoment. De drie bieren in het assortiment hebben rustige etiketten met Zandvoortse afbeeldingen. Ook zo leuk. Een bomschuit of een vroegere watertoren. Op één etiket zou ik graag nog een mail willen laten zetten. Maar dat is een project voor de toekomst. Ja, voor Tijl is zijn bier het ideale drankje aan het strand. En het withouten strandpaviljoen Fosfor past precies bij dat imago. Maar het is verkrijgbaar bij andere strandtenten ook. Zo is het maar net. Ja, leuk om te doen. En ja, we houden het in de gaten. Het is een nieuw speciaal zomeritem van Haarlems Dagblad. Laten we nog maar een bruggetje maken naar dit. Nile Horan. Tastes so good. En misschien is dat het getijbier wel. Wie zal het zeggen?

0: Niall Horan. Je kent hem van This Town. Tastes so good to me. Misschien is dat wel het getij biertje uit Zandvoort. Kijk het om eens na op hamersappel.nl. Leuk verhaal. Ja, minder leuk verhaal is de droogte op dit ogenblik. En mensen die met het waterschaamte wel of niet goed omgaan. Er is zo lang het idee geweest dat er hier altijd water in overvloed was, dat de echte bewustwording nog best klein is. Zo zegt Margo Meeuwis, projectleider water bij Klimaatsverbond Nederland in het Haarlems Dagblad. Waarin gemeenten en provincies en waterschappen samenwerken aan het klimaatbeleid. Nu er af en toe weinig water is, is er een groep individuen die daarmee bezig is. Een groep koplopers die zegt: het is zo droog, we moeten even opletten. Het woord waterschaamte wordt wel gebruikt in de watersector, maar nog niet breed in de maatschappij. Ja, mensen weten ook niet altijd wat waterbezuiniging inhoudt, merkt zij op. En daarom is het gewoon goed dat we daarover nadenken. Gemeenten worden al wat zuinig in het waterbeleid. Bijvoorbeeld niet meer gazons besproeien. Ja, dan wordt het dus geel. Het is niet anders. En soms is het dilemma: een openbaar zwembad kost veel water, maar mensen hebben in de hitte ook koele plekken nodig, vooral vandaag met code geel. Een openbaar zwembad is dan veel zuiniger dan een badje in je tuin. Op koelplekje.nl is te zien waarin je gemeente nog een streepje schaduw of supermarkt met airco te vinden is, mocht je een beetje willen afkoelen. Nou, watertips van Milieu Centraal. Douche maximaal 5 minuten. Een timer helpt en ook minder vaak. Als je 2 keer per week bij de wastafel wast, bespaar je al flink wat drinkwater. Kijk, dat is leuk. Controleer je leidingen en kranen regelmatig op lekkages, want een druppelende kraan die 10 druppels per minuut lekt, lijkt weinig, maar verspeelt al snel 5 liter per dag. Wauw. Ja, geef je planten slim water, bij voorkeur op een bewolkte dag en zo vroeg mogelijk in de ochtend, want als je overdag een felle zon hebt, ja, dan verdampt dat voor een groot deel. Liever 1 keer per week veel dan een beetje. Planten ontwikkelen zo een beter wortelstelsel. En zoek de waterpret op bij een zwemvijver of een zwembad, want nogmaals, een opzetbadje of een eigen opblaasbadje gebruik je al snel honderden liters water. En als je ruimte voor hebt, is een vijver in de tuin wel een goed idee, zegt Menu Natuurmomenten. In warme en droge tijden hebben dieren zoals insecten, padden, kikkers en vogels water nodig. Kortom, dat zijn zo'n beetje de tips. Sterkte daarmee vandaag.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Rondé. Een van hun eerste grote hits. Love Myself.

Ronde. Je kan pas goed van een ander houden als je van jezelf houdt. 9 voor 10.

0: Ja, een item in het Haams Dagblad van vandaag, de 4 augustus, de dinsdag des heren 2026, wil ik je niet onthouden. De vloer van de Spaarnehal blijft alleen maar geschikt voor topsport, omdat de basketballers van Triple Treat, TTTT, die zelf schoonmaken, dat beweert de sportvereniging, beheerder SRO, is eigenlijk verantwoordelijk voor het boen- en schrobwerk, maar laat het volgens Triple Treat afweten. Al jaren de vastgoedbeheerder zelf zegt met verschillende controles toe te zien op een goede vloer. De kwestie sleept al middels maanden en sleept zoveel dat de kwestie schopte het afgelopen februari tot de gemeenteraad, waar PRO-raadslid Sidney Visser sportwethouder Eva de Raad vroeg om snel orde op zaken te stellen. Na enkele schoonmaakbeurten liet de Nederlandse Basketbalbond 1,5 maand later weten dat er zichtbare verbeteringen waren, maar Triple Treat en de Spaarnehal desondanks tot eind mei onder verscherpt toezicht zouden blijven staan. Ja, sindsdien is er een hoop gebeurd, zegt de SRO in het antwoord op de vragen. De vloer is er eind juli nog specialistisch gereinigd en wordt 2 keer per week geschrobd. Daarnaast voert een schoonmaakbedrijf elke 2 weken een controle uit en elke maand door SRO's afdelinghoofd van de Spaarnehal. Daarnaast wordt binnenkort de schrobzuigmachine weer beoordeeld. Komt er in oktober een nieuwe stroefheidstest, mooi woord trouwens, en vindt er tussen 10 en 16 augustus een extra controle plaats. Triple Treat is daar als hoofdgebruiker van de zaal totaal niet van onder de indruk. Wij maken de vloer zelf iedere dag schoon, want SRO doet niet wat ze pretenderen, zegt bestuurslid Sebastian Bauer. Of de controle van eind juli heeft plaatsgevonden, durft hij niet te zeggen. Nou, het heeft nogal wat voeten in de aarde. En volgens mij gaat dit muisje nog een klein staartje krijgen. We houden het voor je in de gaten.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, het is een playa, hè. Een prachtige dag vandaag, kan je wel zeggen. Vamos a la playa, ken je ze nog? Ridera.

Laten we naar het strand gaan. Ja, ik heb hier geen last van de warmte, kan ik je vertellen. Want er is hier altijd een airco en dat heeft alles te maken met alle apparatuur die hier staat. Maar dat was vanochtend lekker binnenkomen, hoor, kan ik je vertellen. Vamos a la playa van Rigueira. Een hele grote zomerhit werd dat. Ja, we zetten de eindtune in. Kijkend naar de klok gaan wij afscheid nemen. Maar dat doen we niet voor lang. Vrijdag ben ik weer terug. En morgen zit hier Bob Evers. Hij is terug van weg geweest. Hij beet het spits af. Gisteren, afgelopen maandag dus. Donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer terug bij je. Om het weekend in te luiden. Maar dat duurt nog een aantal dagen. Het was een eer en genoegen. Heb een heerlijke dag, maar dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen met dit prachtige weer. Blijf goed smeren, zoek voor verkoeling en blijf ook vooral veel drinken. Dank voor het luisteren naar Vandaag de Dag. Blijf ingetuned op Haarlem 105. Jan Gouwso tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 4 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Aardemerk met Ariane Grande en Focus, heet dat nummer.
5: Geen koffie meer nodig vandaag. Je werkdag begint goed. Dit is Haarlem Werkt op Haarlem 105.

0: één hit.
1: Eén grote hit en daarna eigenlijk niks meer van gehoord. Ja. Wat wel mooi is hier bij Haarlem 105. We zijn een nieuwe app aan het testen. Zo'n app waar je dan opklikt en gelijk bats al het nieuws hebt. En dat is bij een website moet je dan altijd weer eventjes... Maar op een app is dat toch wel heel makkelijk. En bezwaarcommissie Bloemendaal gemeente moet optreden tegen de bouw van de luxe vakantiewoningen. Het Spaarn in Veer komende tijd buiten gebruik vanwege oude accu's. Ja, ik heb daar zelf nog even dit weekend een foto van gemaakt. En Kimberly Luske die heeft op de redactie daar gelijk even een verhaal bij geschreven. Het Spaarn in Veer is de komende tijd buiten gebruik omdat de accu's oud zijn en vervangen moeten worden. Elektrische veerpontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest. Dit is natuurlijk de ideale dagen dat dat is. Hè? En dan, dan denk ik, nou, het is toch ook niet te geloven. Hè? Die vrijwilligers, die kunnen dan misschien nu even op vakantie. Het is altijd wel een heel mooi pontje. Ik vaar er zelf ook wel eens mee over. Ik vind dat altijd heel mooi. Maar dat je dan als gemeente dat niet hebt zien aankomen met die accu's. Hè? Dan denk ik, ja, dat weet je toch al. Maar goed, politie zoekt getuigen van mishandeling op een parkeerplaats bij de Veerplas. Vermiste man van 58 uit Haarlem, voor het laatst gezien in Parkwijk. Drie vrienden bouwen een app voor mentale gezondheid tegen Camino de Santiago. Je kunt het allemaal lezen op onze website. En natuurlijk ook allemaal nog dingen over de smulpaap, wie dat heeft gewonnen. En dit is Major Lazer. Met dit warme meer. Leun een beetje op elkaar, hè? Ja. Dit is Lena.

allemaal een beetje geërcoat zijn. Je merkt wel, als het dan heel mooi weer is, dan, ja, dan hebben de bussen het ook lastig. Ja. Major Lazer hoorde je en Lean On hier bij Haarlem 105. Ik heb straks voor je de Sonny James en Rian Marciano en I Wonder. Maar nu eerst even de Lincoln Yeser en Back to Love.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad. Maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Op de Pijlslaan in Haarlem is een proef met eenrichtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. En bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuige zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwachtkoper Nikus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen. En dan nu het weer. Het blijft droog met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt na de ochtendspit snel van 20 naar zo'n 27 graden bij een zwakke zuidoostenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Bobby Valen en Ring My Bell. Dat oude nummer van Anita Ward natuurlijk. En Sylvester. Dat zal ook wel tijdens de Pride in Amsterdam ook wel veel gedraaid zijn. Dit nummer, de Sylvester en You Make Me Feel Mighty Real. En dat allemaal bij 105 op deze dinsdag. En dit is Gabrielle Chilney. Ze had laatst ook een nieuw nummer uit. En dit is ook alweer een nieuw nummer van haar. Hanging Around, Gabrielle Chilney.

0: live.
1: Ja, de meeste berichten, de meest gelezen onderwerpen op Haarlem 105 zijn die Haarlemse zanger die veroordeeld is voor het stalken en belagen van zijn ex-vriendin. Haarlem maakt naam van het hotel bekend van vanaf gisteren de statushouders zijn ondergebracht. Groot onderzoek politie en defensie in het water bij Meerwijkpad. En de politie midden in de nacht op koeienjacht in Schalkwijk. En erotische massagesalon in de Waardepolder gesloten. Ja.

0: crown and hold me closer. Het is 4 augustus op deze dinsdag. Gisteren was het al bloedje, bloedje heet. En dat is vandaag ook weer het geval. Het is wel even aardig om bloedje, bloedje heet even te draaien van Ron Zorg. Ik zal eens even kijken of ik dat liedje hier kan vinden. Ja, op een zolderkamertje. Dit is Alan Clark en Foxy Lady.
1: Goedemorgen. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Alisa.
1: Ja.
0: Club, ken je nou? We zijn al druk aan het opbouwen. Tegenover de stad Schouwburg wordt een buitenpodium opgebouwd. Dus het bent een beetje traditie geworden. Vanaf aankomende donderdag gaat daar die buitenvoorstelling spelen. De held van Haro Lijm. Haro, Haarlo Heim. Ja. En de held van Haarlo Heim is een familiemusical over de mythe van Laurens Jan Zoon Koster. Een legendarische uitvinder van de boekdrukkunst in Haarlem. In de middeleeuwse stad Haarlo Heim voert regent Walewijn een boekverbod in. Ja. Nou, en dat dus allemaal. Nou, het is echt wel weer een grotere. Heel veel voorstellingen zijn al uitverkocht. Hè? Die voorstellingen die gaan van donderdag 6 augustus tot eind augustus. Er zijn hier en daar nog wel wat kaartjes te verkrijgen. Het is ook wel mooi dat je. Er is een koptelefoon aanwezig. Dus om de buurt wat minder overlast te geven. En er kan ook een dekentje. Nou, dekentje heb ik op dit moment niet nodig. Maar ook een eventuele radiaan om een dekentje mee te nemen. En eventueel voor de kou. En een regenjas wanneer er lichte regen is voorspeld. En dat allemaal voor de stad Schouwburg. Ja, dat is toch wel heel mooi. Hè? Aankomende donderdag gaat dat weer van de start. Hartstikke mooi om dat te zien. Heel event is dat.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 4 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlemmerk met straks Eels de Lange, Something Good. Maar eerst deze. John Kastemiller. Tijdens Haarlem Culinaire zal dit plaatje ook wel hebben gedraaid. Want

Ilse de Lange. And Something Good. En je hoorde Cool and the Gang and the Ladies Night. En dat allemaal hier op 105. Ja, eventjes.

Ze hadden toen een hele grote kersthit natuurlijk. Maar toen dachten ze, ja, wij willen eigenlijk ook wel een mooie zomerrit hebben. En dat was toen helemaal gelukt met dit nummer Wham! En

Tropicana. Wat is er allemaal in het nieuws? Bezwaarcommissie Bloemendaal. De gemeente moet optreden tegen de bouw van luxe vakantiewoningen. Het Spaarne vier de komende tijd even buiten gebruik vanwege oude accu. Dat denk ik ook. Gemeente. Je weet dat toch al? Ik denk dat die vrijwilligers al heel lang van tevoren zagen. Jongens, die accu. Hoe moeilijk kan het zijn met die accu? Maar goed, het zal wel een beetje ingewikkeld zijn, ja. Maar goed. Politie zoekt getuigen van een mishandeling op de parkeerplaats bij het Veerplas Festival. Nee, niet bij het Veerplas Festival, bij het Veerplas, laat ik het goed zeggen, ja. Vermiste man van 58... uit Haarlem voor de laatste zin in Parkwijk. Kijk het hele bericht bij ons op onze website. Lokaal heeft vorige week de smulpaap gewonnen met de Amachi. En met een tomatenpater. Fermentatie, allemaal heel ingewikkeld. En dat allemaal op Haarlem. Jullie zijn toch in de stad uit zijn geweest. Dan heb je het IVN'tje wel gemist. Ja. Wiene, die was bij een televisieprogramma. En die had het over de hotelopvang. Dat dat van statushouders kost onnodig veel geld. Dan denk ik, ja, Wiene, wat dan? In een andere locatie, bied die

Dit is Leon Bridges. Nummer, hè? Dit is het begin, ja. Hartstikke nieuwe plaat van Leon Bridges, Light the Way.

De held van Haarlo Heim, Club Kenau. Vanaf donderdag weer in de stad voor de stad Schouwburg. We zijn al druk bezig met het creëren van een buitenpodium. En die voorstelling is er dan van aankomende donderdag 6 augustus... tot en met zaterdag, zondag 30 augustus. Mooi. En dit is Bobby Caldwell, Jamaica.

0: hem niet zo vaak op de radio. Het is een echte oude soul show plaat van Bobby Caldwell en Jamaica. En de oude soul man Ferry Maat. Ferry Maat, ja, wat was dat mooi altijd. Die woont en werkt op Bonaire.
1: Nou, muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Hij is gepensioneerd.

0: steeds op jazz in de top 40. En Mr. Know-it-all, heerlijk nummer. Ik heb straks voor je. Ja, precies. Mob Marley en de Landscape Boiler. Is this love? I wanna love you, Maar nu is het nieuws van 11:30. 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat doordat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Op de Pijlslaan in Haarlem is een proef met eenrichtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. En bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen. En dan nu het weer. Het blijft droog met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt na de ochtendspit snel van 20 naar zo'n 27 graden bij een zwakke zuidoostenwind.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Nasty was dat. En de nummer 24 binnengekomen in de top 40. Was de enige nieuwkomer in de top 40. Met een mooi nummer. Een meidengroep natuurlijk. En Animal was dat. Ja. Ed Sheeran die is er ook een beetje mee bezig. Ja. En dit is Canyon.

0: Canyon.
1: Want je bent het einde.
0: Ja, nog een keer de titel.
1: Zonder jou.
0: Ja, als ik bij jou ben. Het was niet de titel trouwens. Nee. Canyon. Kom toevallig tegen hier in het systeem. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit met...

0: event hebben we weer achter de rug. Dat was Haarlem Culinair. De afgelopen dagen was dat in de stad. Heerlijk, heerlijk. Absoluut. Volgende grote event zit er alweer aan te komen trouwens. Onder andere een evenement voor de stad Schouwburg. Als opening van het nieuwe theaterseizoen. Een mooie buitenvoorstelling. Die gaat aankomende donderdag van start. En dan gaat er ook alweer druk opgebouwd worden op de Grote Markt en op allerlei andere pleinen in Haarlem voor Haarlem Live. Ja, dat zit er ook aan te komen. Mooi is dat, hè? En dit zijn de Commodores en Going to the Bank.
1: De Haarlem 105 Dance Club.

Commodores. Ja. And Going to the Bank. Volgens mij was dit zonder Lionel Richie, want die was toen voor zichzelf begonnen. Het maakte de Commodores toch nog een paar mooie, leuke plaatjes. Zeker. De drie A's, die mogen.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïense drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De lekkerste muziek. De lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad. Maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat doordat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in Limburg is tot ver in het land te ruiken. Veiligheidsregio's krijgen meldingen uit Friesland, Gelderland, Drenthe en Overijssel. Ook uit Duitsland komen meldingen van een brandlucht. De Rabobank lijkt weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen half jaar boekte de bank bijna 2,7 miljard euro netto winst, net zoveel als een jaar eerder. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar eerder. De wapens worden gekocht in Duitsland. Het weer veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking. In het oosten van het land kan het gaan regenen. Maximaal 34 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad. Maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Op de Pijlslaan in Haarlem is een proef met een richtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. En bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuige zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen. En dan nu het weer. In de middag is het zonnig en warm met een maximumtemperatuur van ongeveer 30 graden. Het blijft overwegend droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700... sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat er dat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. De Pijlslaan in Haarlem is een proef met eenrichtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren en bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen. En dan nu het weer. In de middag is het zonnig en warm met een maximumtemperatuur van ongeveer 30 graden. Het blijft overwegend droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N231 Alphen aan de Rijn richting Amstelveen. Bij Schiphol is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat doordat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuige zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen. En dan nu het weer. In de middag is het zonnig en warm met een maximumtemperatuur van ongeveer 30 graden. Het blijft overwegend droog en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad. Maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Op de Pijlslaan in Haarlem is een proef met eenrichtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. En bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is brand uitgebroken op een boot met migranten. Alle 157 mensen aan boord zijn gered. 24 gemeenten staan onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft asielminister Van der Brink bekendgemaakt. Dat ze onder toezicht staan betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de premiers Jette en De Wever. De lijn is aangelegd om het uitwisselen van elektriciteit tussen Nederland en België makkelijker te maken. Het weer droog en zonnig. In het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. 30 tot 33 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat er dat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. De Pijlslaan in Haarlem is een proef met eenrichtingsverkeer van start gegaan. Tot en met begin december mogen auto's op het gedeelte tussen de Leidsevaart en de rotonde nog maar één kant op rijden. Fietsers kunnen de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken. Met de proef wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren en bewoners kunnen de komende maanden hun ervaringen delen, waarna de gemeente de maatregel zal evalueren. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuigen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 30 tot 33 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag, maar wel iets minder warm.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. De discussie over de leilinden in de Haarlemse Zijlstraat is nog altijd niet voorbij. Een petitie om de bomen te behouden is inmiddels ruim 2700 keer ondertekend. De bomen werden in 2023 geplant als onderdeel van de vergroening van de binnenstad, maar een pandeigenaar vindt dat ze het zicht op zijn winkels belemmeren. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat de belangen van de pandeigenaar onvoldoende waren meegewogen. Het Spaarneveer tussen Schalwijk en Haarlem-Zuidwest is voorlopig uit de vaart. De accu's van het elektrische pontje zijn aan vervanging toe en zorgden de afgelopen week al voor meerdere storingen. Volgens de vrijwilligers is het daardoor niet langer verantwoord om passagiers veilig over te zetten. Het is nog niet bekend wanneer het Spaarneveer weer in gebruik wordt genomen. Steeds meer Haarlemse woningen hebben zonnepanelen, maar de groei neemt af. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna 17.000 woningen in de stad inmiddels zijn voorzien van zonnepanelen. Vorig jaar kwamen er ruim 700 installaties bij, maar dat is een veel kleinere toename dan in de voorgaande jaren. Volgens het energiebedrijf Zonneplan komt dat doordat veel geschikte daken al zonnepanelen hebben en de afbouw van de salderingsregeling mensen terughoudender maakt. Haarlemmers, opgelet. Jullie kunnen volgende week getuige zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor zo'n 88% voor de zon langs. Sterrenwacht Copernicus organiseert daarom een speciaal kijkmoment. De verduistering begint om 17 over 7 en bereikt rond 11 over 8 s'avonds haar hoogtepunt. Wie wil kijken, wordt aangeraden een plek te zoeken met vrij zicht op de westelijke horizon en een speciale eclipsbril te gebruiken om oogschade te voorkomen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Op die manier moeten grote bosbranden worden bestreden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Hij zou het Nederlands elftal wel willen helpen, zegt hij. Dan het weer. Het is nog erg warm. Vanuit het zuiden kans op regen en onweer. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Joepoe.

Oh, ik kijk naar buiten en ik denk, oh, lekker weer. Laten we het over het weer hebben. Veiliger kan bijna niet. En ja, misschien weten jullie het wel. Ik hou het graag gezellig. Dus geen politiek, geen geloof, geen seks. Oh, dat is wel leuk. Nee, we gaan over het weer hebben.

Ja, smeren was eind jaren 70 ook al belangrijk. Deze man is een ontzettend goede songschrijver. Het was Graham Goldman, namelijk ooit lid van 10cc. En dit heette Sunburn.

0: alles meer, hè?
1: Soak Up the Sun van Sheryl Crow. Het is zo lekker weer. Ik denk, ja, ik ga een zonnig programma maken. De lente begint echt een beetje te komen. En ja, oké, okay, het wordt ook wel weer kouder. Maar duimen dat het met Pasen mooi blijft, dat weten we nog niet zeker. En ja, wat zie ik hier? Een leuke cover van Shaggy en Robin Thicke. Die hebben Lovely Day van Bill Withers als ritme gebruikt. En het nummer heet Looking Lovely.

Ja, ik vind de cover van deze man van Luther Vandross een dingetje. Maar Wolfman en Fat Baker komen daar toch wel mee weg. Dit heet Never Too Much. Goed, wat gaan we nog verder doen? Een mooie Nederlandse, met een knipoog naar het nationaal product, op de zondagmiddag natuurlijk. Olivier die komt weer een potje zingen met de nieuwe single. En Tessa Bedingfield doet ook een duit in het zakje.

Oké, dit gaat over de winter, maar ja, het is mooi weer. En je kunt jezelf wel in een strandhuisje op Zoutlanden inbeelden. Of niet soms. Dat was Bluff, samen met volgens mij Gijke Arnaert. Als ik het goed onthouden heb, want het staat er even niet bij. Wat heb ik nog meer? Natasha Bedingfield, zoals beloofd. En een heel leuk nummer van Owl City, die ik heel lang als ringtone gehad heb. Fireflies. Maar eerst dus Olivia en Dean. En dit heet So Easy to Fall in Love.

Ja, ik zou ook wel een zakje zonneschijn leeg willen schudden. Maar dat is ons niet altijd gegeven. Het vak van Weerman is wel heel interessant, kan ik je vertellen. Dan nu tijd voor Luke Combs.

0: Ja, die hebben hier niet, hè, vuurvliegjes. Het is wel ontzettend leuk, dat geeft licht. Terwijl ze rondfladderen, helemaal leuk. Ja, we hebben dan oplichtende algen, dat is ook heel bijzonder. Komt eigenlijk op hetzelfde neer, dacht ik. Ik weet niet zeker, maar ik ben geen bioloog. Ik ben maar een radio-dj, ja. Ik heb dat hele mooie liedje over zonneschijn zometeen. Ik denk dat ik wat om ga draaien, dat ik even kan uitleggen waar dat vandaan komt. Maar eerst Ray en Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

Even een pauze. Dat was Luna en pauze. Nou, ik hou nog lang niet op, want ik heb nog een uur. En ik eindig met iets wat je meestal in het midden doet. Of ik doe hem wel zoals een oude bokkenplaat. Maar ja, dit is zo lekker. Ik denk, ik draai hem zomaar tussendoor een keer. Als lange versie. Wat is het geval? Ik heb hier een nummer van Ilo. En de artistiek leider Jeff Lynn zat in een chalet in Zwitserland. En hij had een writer's block van hier tot Tokio. Het regende. Het was helemaal naadje, zullen we maar zeggen. En ineens begon de zon te schijnen. En toen was ineens die writer's block weg. En schreef hij Mr. Blue Sky. En nog een heel album erachteraan.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fenray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. En het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Fenray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Overstappen. Uur 2 van 8.

Funkstar Deluxe ging lekker aan de gang met een nummer van Bob Marley. En dat resulteerde in dit nummer in de jaren 90. Sun is Shining. Hoi, welkom in deel 2 van Avondexpress. En het gaat weer alle kanten op, behalve de goede. Maar het heeft iets met mooi weer te maken. Ik heb net het weerbericht bekeken. Morgenochtend wordt het hier in de buurt niet best. Maar de komende dagen zou het wel eens heel erg lekker kunnen worden. Nou, dan heb je een soort Lush Life. Dit is Zara Larsson.

0: Oh ja, lekker een beetje zon. En dan niet te heet graag. Ja, ik ben een ei hoor, wat dat betreft. 23 graden, dan vind ik het al heel erg lekker. Boven de 30, dan wil ik alleen maar bij de airco liggen. Dus even kijken wat ik allemaal klaar heb. Ik heb ook nog iets over Nachtvlieg. En een nummer gemaakt door Edwin Evers en zijn band. Tegen het eind nog een oude boekenplaat. En dat is dan een bijzondere.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

zo lekker. Gordon Lightfoot. En ja, het begint al aardig donker te worden. Dus sundown is dan wel toepasselijk. Maar ja, de zomertijd is ingegaan, dus schwa. Goed, nu wat Alo Black en zometeen een artiest die ik zeer waardeer. Het titelnummer van het album Nightfly van Donald Fagen ga je zometeen horen. Maar eerst dus Alo Black en I Do. Oh.

de muziek van Donald Fagen en ook van Steely Dan. Daar word ik altijd helemaal blij van. Dit heette The Nightfly uit begin jaren 80. Oh, dat is meer dan 45 jaar geleden. Goed, zometeen iets van nu. Althans van recent. KIDB featuring Martin van der Starre. Maar ja, daar zit gewoon Edwin Evers achter, dat je het weet. Maar eerst Plastic Funk en Everybody Up.

ik heb het over mooi weer. Dus Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up. Muziek uit de buurt past daar natuurlijk perfect bij. Oké, morgenochtend wordt het wat minder. Sorry jongens, ik hoop dat het snel openbreekt en dat het hartstikke lekker wordt. En anders ga je naar het oosten van het land te moeten, want daar schijnt het hartstikke mooi weer te worden morgen. Goed, Alex Warren deed het vorig jaar verschrikkelijk goed. En hij weer iets uit en dat heet Fever Dream.

Sweet Sunshine van Douwebop. Gewoon uit de omgeving. Niet hier uit de regio, maar wel heel dichtbij. En dan nu, tijd voor de oude bokkenplaat. Die zit er altijd in en dat is iets ouds. En het stamt uit begin jaren 80. En het is van een bandje rondom muzikant Adrian Baker. En Adrian, die doet leuke dingen. Die deed mee ineens aan de Four Seasons, omdat hij zo'n mooie hoge stem op kon zetten. En ja, ze deden ook een beetje een parodie op de Beach Boys. Althans, parodie, ze speelden hun muziek, maar wel met hele over-de-top achtergronden en leuk en met een knipoog. En de grap is, de Beach Boys vonden dit zo goed dat ze gevraagd hebben om met hem te gaan toeren. Ja, je verzint het niet. Dus eigenlijk werd Adrian Baker een lied van de Beach Boys dankzij onder andere dit nummer. En dat is de oude bokkenplaat. Het is een medley van Beach Boys nummers. En het heet Beach Boys Gold. En het is van de band Gidea Park.

Dat was Xavier Rudd. Follow the Sun. Volgens mij is het in een reclame gebruikt een tijdje geleden. Heel erg lekker nummer. Goede popvisgraaf trouwens, dames en heren. Ik moet altijd denken van, oh ja, wat was dat ook alweer? Nou, even onthouden. Xavier Rudd, Follow the Sun. Ja, even noteren. Misschien zie ik jullie wel in Hoofddorp, die zal zeggen. Naar de voormalige Patroquiz. Ik ben er een paar keer bij geweest. Helemaal leuk. Maar goed, that about that. We moeten vrolijk verder. En de laatste is van Jennifer Lopez samen met David Guetta. En die heet Save Me Tonight. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, we gaan weer vrolijk verder en dat is nu al een speciale uitzending. Waarom? Dat hoor je zo meteen.

0: Ja, met These Are The Days zijn we begonnen met Vrolijk Verder. Het is dinsdagavond, 9 uur geweest. Nou, dan weet je het wel bij 105. Dan is het gewoon tijd voor Vrolijk Verder. En ja, wat voor programma is het ook alweer? Het is een programma gemaakt door veertigers. Het is een volledig autobiografisch programma. Dus ook over veertigers. Maar het is zeker niet alleen voor veertigers. Dus mocht je nou 40 zijn, dan is het misschien wel heel herkenbaar. Mocht je nou 40 geweest zijn en denken, oh ja, zo was dat vroeger. Dat is best wel grappig dat die gasten daar nu nog zo moeilijk over doen. En misschien heb je wel de ambitie om 40 te worden. Kan natuurlijk ook. En is het ook een super leerzaam programma, want je weet het nooit, hè. Ja, er komen vooral er komen heel veel dingen voorbij die wij gewoon meemaken. En met wij bedoel ik Martijn en ik. Ja, het is alleen vakantietijd, dus dan begrijp je het al. Martijn heeft het 2 weken geleden alleen gedaan. En nu is het mijn beurt. En ja, we weten allemaal, dat is wachten op probleem, laat ik het zo zeggen. Gelukkig ging daar gisteren een appje, heel laat, van Dagmar. Die zei, hoi, ik ben Haarlem Talent. Ik kom het programma na jou presenteren. Mag ik even meekijken? Ja, toen wist ik het zeker. Het wordt geen soloprogramma, maar we gaan gewoon deze reden bijhalen. Dus normaal zeg ik, zijn naam is Martijn. En dan zeg jij, zijn naam is Koen. Nu zeg ik, haar naam is Desiree.
1: Dagmar.
0: Oh, sorry.
1: Jezus,
0: ben ik een lul ook.
1: Het is dat ik je net ken, hè? Maar anders dan ik moet mezelf wel even beter hier. Maar nee,
0: haar
1: fijn
0: naam
1: dat
0: is
1: ik
0: Dagmar.
1: Kan komen.
0: Ik ga je zo uitleggen wat die gebeurt. Nee, ik heb heel lang een programma met Desiree gemaakt.
1: Oh, dus, die had bruin haar ook zeker.
0: Die had bruin haar en dezelfde ogen ongeveer.
1: Nee. Ja.
0: Oh, wat stom zeg. Ik was de hele dag hiermee bezig. Het is, oké. Ik ga weer een programma maken met een dame. Dan moet ik even goed opletten. Ik ben gewend om Desiree te zeggen. Moet ik niet doen. Nog geen...
1: Ik ga nu ook gewoon reageren op deze.
0: Nee, niks ervan, Dagmar. We gaan gewoon Dagmar. Dus haar naam is Dagmar. En dan zeg jij, zijn naam is Koen.
1: Oh, zijn naam is Koen.
0: Je mag ook Niels zeggen, maakt mij nog niks uit.
1: Ja, dat gaan we nu doen.
0: En weet je wat we gaan doen?
1: Vertel.
0: Vrolijk Verder.
1: Ja.

0: Got to Get van Rob Arez. En daarvoor draaiden we Ring My Bell. Ja, echt een heerlijk liedje is dat. Je luistert dus naar Vrolijk Verder zonder Martijn. Godzijdank, hij is met vakantie. Maar met Dagmar.
1: Oef.
0: En Koen. Ja, ken je Martijn?
1: Nee.
0: Nee? Heel goed.
1: Moet dat ouder zo? Okay.
0: Ja, zou ik wel doen.
1: Oké.
0: Nee. Hey, Dagmar, wij kennen jou nog helemaal niet op de radio. Je bent nieuw bij ons vijf. Je bent meteen bestempeld tot Haarlem Talent.
1: Ja.
0: Dus dat is een goede titel.
1: Een goede titel? Ik word meteen in het diepe gegooid straks.
0: En dat vanaf 11 uur ben je te horen.
1: Ja.
0: Elke dinsdagavond.
1: Ja.
0: De komende maanden.
1: Dan ben ik hooked aan de dinsdag. Dan kan ik niks anders meer doen maar radio maken.
0: Dus wij zijn officieel jouw voorprogramma.
1: Ja,
0: zo moet,
1: moeten jullie het zien. Ja, wacht op de grote show.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is wel iets wat we kunnen, denk ik. maar vanavond is zonder Martijn. Martijn, geniet van je vakantie. Mocht je luisteren, je wordt gemist. Tenminste, hè? Jawel. Een beetje. Hey, Dagmar, vertel eens even iets meer over jezelf, want dat is natuurlijk interessant. Je bent uitgenodigd in een programma voor veertigers.
1: Ja, dat ben ik niet. Oh. Ik ben 21, maar ik weet heel veel over veertigers, maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar misschien wordt dat juist leuker hierdoor. Maar ik kom wel uit Haarlem, dus ik heb wel iets toe te voegen.
0: Oké, dat is goed. Ik kom uit Heemstede, dus dat is lastig.
1: Oh, nou dus kijk, dan is het wel weer...
0: Want je luistert natuurlijk wel naar radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja,
0: dus
1: daarom.
0: Hoe meer, hoe beter. Maar je bent 21, zeg je. Ambitie om 40 te worden?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel dat ik het mag halen.
0: Nou ja, stel je voor dat je zegt van nee, absoluut niet. Ik hoor er alleen maar slechte verhalen over. Dat
1: nou,
0: weet ik
1: niet. Ja, nee, ik denk... het lijkt me wel leuk. Ik heb ook echt heel veel zin in nog gewoon met 20. Dat lekker even helemaal uitspelen. En dan op een gegeven moment 30, ja prima. En dan word je 40 en denk je, ja. Maakt het niet. En je bent nog niet zo grijs, dus het kan nog wel.
0: Okay, ja. Eventjes alvast voor... Sorry, maak ik mooi, hè. Wordt meteen lekker neergezet. Nog even de vraag. Hoe zie jij 40ers? Als ik zeg 40, denk je dat, echt oud?
1: Nee, maar ik denk wel een beetje...
0: Ik mag het gewoon zeggen. Als je 20 bent, is 40 echt oud.
1: Nee, maar mijn ouders die zijn nu 55, 60 ongeveer. En dat... mama niet luisteren. Maar dat vind ik dan wel iets ouder dan 40 gelijk.
0: Dat
1: want dat is een beetje mijn maatstaf.
0: Oké.
1: En ik vind hun ook niet zo oud. Dus dan vind ik jullie al zeker niet oud. Dus dat is een beetje...
0: Oké. Kijk, het gaat ook over... Eigenlijk wat dat over twee toe over gaat het over Martijn en ik... die vaak gewoon last hebben van het ouder worden. Nou, dan weet je dat vast.
1: Rugpijn, daarom sta je nu.
0: Precies. Ja, dat soort dingen. Als je wakker wordt boven je 40 zonder pijn... dan ben je dood.
1: Dat is een beetje
0: wat je te wachten staat.
1: Okay.
0: Nee, ik denk dat je wel wat gaat leren vandaag. Ik denk dat ik ook heel veel kan leren van jou vanavond. Dus dat lijkt me echt serieus interessant. Welkom in het leven van veertigers. En wil je weten waar we het over gaan hebben vanavond?
1: Snel.
0: Snel. Vakantie, daar gaan we het over hebben.
1: Okay.
0: We gaan het hebben over kinderen.
1: Okay.
0: Ervaring mee of nog niet?
1: Nee.
0: Opvoeden, heb je daar ervaring mee?
1: Een beetje.
0: Een beetje, heel goed. Heb je jongere broertje of zusjes?
1: Ja, een zusje.
0: Ja, die heb je opgevoed?
1: Ja, die tem ik af en toe al even. Ja,
0: precies. Zie je, ik kan meer van jou leren dan jij van mij. Dit wordt nu al leuk. Martijn, ik hoop dat je volgende keer terug mag komen. Anders,
1: ik blijf hier.
0: Dat zou me zo kunnen.

0: de Jacksons met Blame It On The Boogie. Het voelt vanavond toch een beetje als een soort gratis radio maken. Een soort radio maken zonder dat ik echt beoordeeld kan worden. Want Martijn is er niet. Dus als ik het zonder Martijn kan, dan is het mooi meegenomen. En als het niet echt lekker gaat, ja, Blame It On Martijn dan gewoon vanavond. Want het is ook eigenlijk wel een beetje zijn schuld. Maar ik ben uit de brand gehaald, denk ik, door Dagmar. Want Dagmar die gaat mij bijstaan. En ik vind het lekker om met iemand te kletsen in plaats van in mijn eentje te kletsen.
1: Ja, wel hè?
0: Zeker.
1: Anders dan denk je misschien ook dat niemand luistert. Of zo, nee. dat je gewoon in een soort leegte praat, denk ik.
0: Ja,
1: of zo, misschien.
0: Dan moet je wel heel erg zeker van je verhaal zijn. Als je het gewoon in de eten gooit.
1: Nu kan ik het nog een beetje bevestigen wat je zegt.
0: Ja, of niet, want je kijkt
1: of niet.
0: Ik krijg een beetje feedback of ik het toch een beetje goed overkomt. Hey, voor mij is de vakantie op achter de rug. Ik ben 2 weken naar Italië geweest, 1 weekje Oostenrijk. Ben je al op vakantie geweest of niet?
1: Ja, ik ben vrijdag teruggekomen uit Indonesië.
0: Oh,
1: ja,
0: lekker.
1: Het was echt heel leuk. En gelukkig goed weer, want het is er toch een beetje gemixt. En ik ga over 2 weken nog met vriendinnen naar Valencia. Dus ik hoop dat de bosbranden dan een beetje
0: onder controle zijn. Oh, ja. Hey, wat is voor jou echt het echt vakantiegevoel?
1: Ja, gewoon in de zee liggen als een soort zeester.
0: Gewoon niks doen.
1: Helemaal niks doen.
0: Oh, ja. Nee, voor mij is de vakantie echt een beetje achter de rug. En dan merk je weer, ik zit weer. Ik heb de lekkere ontbijtjes, gewoon de croissantjes, de lekkere broodjes. En dan de vruchtensapjes, die heb ik niet meer. Ik heb gewoon keurig weer ingewist voor mijn braaf, mijn havermout 's ochtends. Gewoon netjes.
1: Oh.
0: Ik heb weer een wekker gezet 's ochtends, 5:15. Ik sta weer voor de spiegel om mijn haar te doen. Dan denk ik, oh, dat heb ik ook gewoon echt niet gedaan in de vakantie. Ik heb weer mijn baard een beetje geprobeerd onder controle te krijgen. Moet ik ook niet doen. Werkritme bepaalt weer hoe de dag eruit ziet. En ik weet weer welke dag het is.
1: Ja, dat heb je heel vaak, hè?
0: Ik merk dat voor mij het vakantiegevoel is als ik gewoon het hele besef van tijd, datum en dag eigenlijk gewoon kwijt ben. Dan zit ik goed in mijn vakantie.
1: Heerlijk, dat is echt een ding inderdaad. Het maakt me ook niet eens meer uit.
0: Ook niet eens waar het is.
1: Nee.
0: Nou, Nederland, Indonesië, Oostenrijk.
1: Ja, maakt niet uit. Nou, het is wel handig als je een boot moet halen of zo, dat je wel weet wanneer en hoe laat.
0: Je moet wel een wekker hebben. Dat je op een gegeven moment zegt, dit is je laatste vakantiedag. Je moet weer ergens heen.
1: Ja, dat is misschien wel handig.
0: Ja, oh ja. Hè? Dit is het werkende leven. Dat bepaalt gewoon weer mijn ritme. Ben je reiziger?
1: Reiziger?
0: Ja, ben je reislustig?
1: Ja, wel. Ja, ik hou er wel van. Maar ik durf nooit zo vaak eigenlijk over mijn voetafdruk te praten. Want dan vlieg ik weer over de hele wereld. En nu doe ik het op de radio dat ik erover praat. Maar ik vind het toch altijd wel een beetje gênant. Want ik ben toch al best wel wat vluchten heb ik gehad. En dan denk ik altijd, jeetje. Maar ik blijf het wel doen, ja. Beetje naïef, maar ik vind het wel heel leuk.
0: Waar ben je allemaal geweest? Even snel. Niemand luistert.
1: Heel veel Zuidoost-Azië. En dan op de Filipijnen dacht ik, oh, dat kan allemaal wel met de boot. Nou, dat kan helemaal niet met de boot. Dan moet je gewoon allemaal vliegen.
0: Ja, precies.
1: En dat heb ik dan allemaal weer heel laat geboekt. En dan moet je weer daar naartoe vliegen en daar naartoe. En dan wil je weer naar dat eiland. En dan wil je weer naar Vietnam. En dan denk ik, oh ja, dat moet ook nog. En dan, dan ben je weer een paar vluchten verder. Maar en dan moet je nog naar huis.
0: Maar als je dat hoort, als ik met z'n vijf in de auto naar Italië rijd, dan denk je,
1: gezellig.
0: Ja, echt niet.
1: Ik had mijn broer en mijn zusje al lang de kop ingeslagen, denk ik. Maar
0: Zo, dat was mijn vakantie.
1: Nou,

0: Ja, The Feeling met Love It When You Call. En daarvoor draaiden we Misha met Lose My Life. Je luistert naar 105. Dit is vrolijk verder. Mijn naam is Koen en haar naam is Dagmar. Ja. Oh, we eindigden net over drie kinderen op de achterbank.
1: Ja.
0: Ik heb een gezin met drie kinderen. De oudste is 10, de jongste is 4. En de autorit naar Italië.
1: Lekker druk, denk ik.
0: Hartstikke goed. Nee, zeker leuk. Zeker leuk, zeker druk, maar dat vroeg je niet.
1: Maar hoe vermaakt zichzelf gewoon een beetje?
0: Nee, ze mogen dan iPad kijken af en toe, maar niet te lang. En dan denk ik altijd als ze uitgaat, waarom doen we dit? Laat ze lekker wat langer kijken. Want dit is heel relaxed als ze een beetje gewoon rustig allemaal hun eigen dingetje kijken. Maar we hebben de fout gemaakt dat we hebben twee iPads en we zijn met drie kindjes. Oeh. We dachten, de jongens die kijken wel hetzelfde.
1: Nee.
0: Dus we hadden wel koptelefoons, wat je zei, koptelefoon op. Misschien handig bij een iPad. Dat ze niet allemaal door elkaar heen lopen te tetteren. Maar
1: ik denk dat als je als ouder op de voorbank helemaal gek wordt. Want ik zei het net al tegen je, maar mijn ouders hadden dit ook met Elvin en de Chipmunks als wij dit vroeger keken. Ja, dan werd ze helemaal gek.
0: Ja. Dat is zeker van een van mijn favorieten van mijn
1: telefoon. Jawel, hè? Dat ja, dacht zeker. Ik al.
0: Stemmetje is leuk, maar het is wel bloedirritant op een gegeven moment. Dus volgend jaar gewoon drie iPads.
1: Blijf investeren.
0: Het is op te lossen natuurlijk, het probleem. Nee, wat wel grappig was, tijdens de vakantie heb je dus besef van tijd is een beetje weg. Dus op een gegeven moment waren mijn oudste kindje waren nog wakker toen Martijn begon aan de radioshow. Dus 9 uur liggen ze normaal gesproken al lang op bed. Mm-hmm. Maar ik zei, Martijn begint. En ze keken hun ogen uit naar Martijn in de studio. Ze kennen natuurlijk wel de verhalen, maar ze waren er nog nooit geweest. En ze zagen het voor het eerst. Het heeft zoveel indruk gemaakt dat ze op een gegeven moment hoorde ik ze boven spelen. En toen waren ze een radiotje aan het spelen. Oh. Ze hadden gewoon een soort drumcomputertje hadden ze waar ze mee. Dat was dan een jingletje wat ze elke keer startten en dan gingen ze praten. Ze gingen met precies Martijn mee, gingen ze napraten over wat ze gehoord hadden. Alleen ze waren de radioshow vergeten, hoe die heette. Dus het werd radio of zo.
1: Radio of zo.
0: Dat vond ik echt een hele goede naam. Dus mocht jij voor vanavond nog een shownaam noemen?
1: Radio of zo.
0: Radio
1: ik weet het
0: of zo.
1: Niet.
0: Ja. Is het naar radio of zo?
1: Ja, het zal het zijn, tv of zo.
0: Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: Nee, dus,
1: wat schattig wel.
0: Ja. Maar ja, ze waren ook een dag later waren ze aan het spelen in de badkamer. Dat waren dan de jongste twee. Mm-hmm. En mijn jongste had een plaspop gekregen. En dat was super blij mee. Dan kan water drinken. En dan gaat die pop die gaat dan huilen of die gaat plassen.
1: Oh.
0: Nou, dat was ook super onhandig. Dat water komt erop uit op momenten dat het niet meteen. Dus het is niet echt reguleerbaar wanneer het water uitkomt. Dus we hadden al zoiets van, nee, doe dat maar niet meer.
1: Nee.
0: En toen ging ze in de badkamer spelen. Denk ik, oké, de badkamer is gemaakt om nat te worden. Dus dat kan geen kwaad. Dat denk je wel. Je hoort het jezelf denken. Dat kan geen kwaad. In de badkamer met water spelen, doe maar. Het liefst spelen ze namelijk met water midden in de woonkamer. Met een houten vloer waarbij je denkt, moet je...
1: Ja, er moet eigenlijk zoveel mogelijk kapot kunnen gaan.
0: Dat is eigenlijk wat ze willen. Ja, precies. Dus ik was al blij en ik dacht dus, dit komt wel goed. Dit kan geen kwaad. Het leuke van kinderen, of leuk van kleine kinderen, is wel dat ze doen allemaal dingetjes die dan misschien niet mogen. En dat zeggen ze op het moment niet, maar ze zeggen het later wel. Dus 's avonds kwam het grote woord eruit.
1: Sorry.
0: Papa, ik zeg ja. Ja, we wilden dat de pop echt ging plassen.
1: Oh nee.
0: Ik zei oké. Okay. Dus, en toen? Ja, toen hebben we dus in het flesje geplast. Om vervolgens de plas aan de pop te vervoeren.
1: Oh nee.
0: Om vervolgens hem echt te laten plassen.
1: Oh nee.
0: Ja, dat dus. Dat is, bereid je voor. Dat is het leven van de 40er. Aan de ene kant denk je super, super inventief. Heel leuk bedacht. Aan de andere kant denk je, oké, die pop kunnen we dus weggooien. Want er zit gewoon pis in die pop.
1: Oei.
0: Het was het idee van de oudste.
1: Het was iets realistisch.
0: Precies. Dus toen heb ik gezegd, dat moet je wel. Die pop moet wel. Er moet wel een nieuwe pop voor je zusje komen. En dat moet je dan wel een beetje gaan meebetalen. Want het is natuurlijk niet. Het is natuurlijk wel een idee. Er moet wel ergens een les in zitten.
1: Ja.
0: En dat is zo ontzettend lastig. Dus,
1: wat is de les? Geen plassen meer in een pop stoppen.
0: Ja, dat wisten ze al lang. Want hij had ook al een keer zijn waterpistool gedaan. Die hebben we ook weggegooid. Hij dacht, grappig, als ik mijn waterpistool plas, dan kan ik met water, kan ik mijn plasgas buiten. Dus die hebben we meteen weggegooid. Dus hij wist, alles waar plas in gaat, gaat meteen weggegooid worden. Oh ja, de pop van je zusje. Ja, weet je, maakt dat uit. Nee, dat maakt dus niet uit. Behalve als je dus nu moet
1: meebetalen. Als je meeboekt, ja, ik snap het wel. Dan leert hij het.
0: Dan leert hij, hoop ik. Gaan zien. Mocht je willen weten of het echt een les is die geleerd heeft, moet je blijven luisteren. Want één deze dagen, volgende week daarna, krijgt het zeker een vervolg.
1: Komt een nieuwe plaspop.
0: Kijk wat er dan gebeurt.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ilse de Lange, Something Good. En daarvoor draaiden we natuurlijk muziek uit de regio. Chef Special, ja, de mannen uit Haarlem.
1: Ja.
0: Altijd leuk.
1: Altijd leuk.
0: Hey, ben je benieuwd van de Nederlandstalige muziek?
1: Ja, best wel eigenlijk.
0: Best wel. Oh, leuk. Leuk, leuk, leuk. Martijn namelijk helemaal niet. Nou is Martijn er niet, dus ik ga niet al te veel over Martijn praten. Nee. Dat is voor de volgende keer. Nee, Martijn is absoluut geen Nederlandstalig. Sterker nog, hij gaat bijna van over zijn nek. En dat vind ik extra leuk. Dus daar hebben we een item van gemaakt. La, la, la. Ja, ik dwing Martijn elke avond om, of elke dinsdagavond om naar Nederlandstalige muziek te luisteren. En dat, ik heb bedacht, hij moet vragen over de tekst gaan beantwoorden. En dat doen we eigenlijk voorafgaand aan het liedje. Dus gewoon zijn gevoel bij het liedje. Wat wordt er gezongen?
1: Okay.
0: En daarna gaan we luisteren. En daarna moet hij de antwoorden geven. De echte antwoorden.
1: Oeh, leuk. Ja. Okay.
0: Dus ik heb vandaag een oudje uitgezocht. Want het is natuurlijk wel een beetje een programma voor 40ers.
1: Ja.
0: Dus het is een beetje een liedje uit mijn jeugd. Het is een liedje over huisje, boompje, beestje. Nou, dat is natuurlijk precies wat een 40er in principe wel heeft. Hè. In de jaren, als je in je 30, in je 20 ben je gewoon aan het leven en is het alles leuk. Bij je 30, als je 30 dilemma, ga je even nadenken. Is dit het werk wat ik wil doen? Is dit de partner die ik ga kiezen? Gaan we kinderen? Gaan we dat proberen? Ja of nee? Op een gegeven moment ben je 40. Dan heb je huisje, boompje, beestje. Tenminste, hopelijk. Als je dat zou willen. Dat is ook de vraag. En dan komt natuurlijk de vraag. Dan.
1: Wat ga je doen?
0: hoe gaat het eigenlijk huisje, boompje, beestje? Oh. Hoe gaat het met je huis? Hoe gaat het met je boompje? Hoe gaat alles? Dus, en hoe hou je het leuk? Dat is ook de vraag. Nee, dat is heel negatief. Nee, dus ik weet niet of je kent René Vroger. Die ken je uiteraard ook wel.
1: Ja. Ja,
0: alles kan een mens gelukkig maken.
1: Ik denk dat ik misschien...
0: Een eigen huis is eigenlijk de meest bekende. Die titel die wist ik ook niet, maar dat is het liedje. Ik heb even wat vragen over het liedje.
1: Oké.
0: Okay. Je kent hem wel?
1: Nee.
0: Kijk, Martijn kent hem nooit, dus je mag alles antwoorden wat je
1: wil. Een eigen huis, dat is toch... Maar hoezo heet die titel niet zo?
0: Ja, dat weet ik niet. Alles kan een mens gelukkiger maken. Dat is echt een officiële titel.
1: Oké, okay, nee, ik ken hem wel.
0: Ja, ik vind het altijd interessant. Het is best wel... Het idee is dat de titel klinkt heel positief. En als je hoort hoe hij het zingt. Hij zingt als de meest verveelde man die er is. Maar dan moet je, ik hoop dat je zo meteen kom weer op aan. Vraag 1. Wat haalt hij als hij geen zin heeft om te koken?
1: Ja.
0: Verzin maar wat.
1: Kebab.
0: Ja?
1: Hij moet wel, hij is toch wel een beetje gezet, toch? Dus hij moet wel een beetje vettig eten, okay, volgens mij.
0: Oké, kebab. Ja, hoeveel? Nee, grapje. dan een hele belangrijke vraag. Ik weet niet of je het kent. Ken je het woord videorecorder nog?
1: Ja, vaag.
0: Voor de DVD-speler.
1: Lang geleden.
0: Dat is wel een handig ding. Kon opnemen op tv wat er kwam.
1: Ja.
0: Nu kan je het gewoon terugkijken. Maar vroeger had je een videorecorder. Mm-hmm. Deze meneer, die heeft een goed leven. Hoeveel videorecords heeft hij, denk je?
1: Oh, ik heb echt nooit naar die tekst goed geluisterd. Maar wat is normaal om te hebben?
0: Eén videorecorder is normaal.
1: Oké.
0: Okay. Je hebt een tv, je hebt een programma wat je wil zien, maar je moet weg. Je kan het niet terugkijken.
1: Ja, waarom zou je er ook twee hebben eigenlijk? Maar ik denk dat hij er wel meer dan één heeft. Dus anders zou dit geen vraag zijn. Ik denk...
0: Geen, kan ook.
1: Nee, ik denk wel dat hij er eentje heeft. Ik denk 3.
0: 3?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, en van wat voor een thee wordt hij gelukkig?
1: Jasmijn.
0: Jasmijn. Nou, Martijn...
1: Dit zegt hij allemaal in de tekst.
0: Ja, je gaat luisteren. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Tenminste, ja, ik wou nog even... Ja, ik wou eigenlijk nog een soort sfeer... Maar je kent het liedje al.
1: Een eigen huis, een plek.
0: Ja, het begint niet zo... Oh. Nou, weet je, we gaan gewoon starten. Weet je, boeien. We gaan gewoon starten.
1: Okay.
0: En dan gaan we... Moet je naar de tekst luisteren. En dan hoor ik zo meteen de antwoorden.
1: Oké.
0: Okay. Dag, maar het doet supergoed.
1: Ja, nee, ik luister nooit naar de tekst. Ik ben altijd een beetje aan het meelallen. Maar als het echt om de tekst gaat... Ik kan gewoon Nederlands, maar ik luister eigenlijk nooit.
0: Het is wel leuk hoor.
1: Ja, ik ga het nu doen.

0: Ja, dat was hem. René Vroeger.
1: Ja.
0: Met alles kan een mens gelukkig maken. Ja, huisje, boompje, beestje. Maar toch... Toch niet. Volgens mij, als ik zo dit luister naar hem, is het...
1: Ja.
0: Hij klaagt een beetje eigenlijk, toch?
1: Hij is een beetje gewoon een flinke klager eigenlijk.
0: Eigenlijk is hij gewoon aan het klagen. Ja, maar de kebab, was het kebab of niet?
1: Nou, ik heb echt heel hard proberen te luisteren, maar ik kon het gewoon niet verstaan.
0: Zal ik nog één keer doen dan?
1: Ja. Naar de markt voor een mootgebakken vis. Oh, een gebakken vis,
0: Naar de markt voor een mootgebakken vis.
1: Ja.
0: Hoeveel videorecorders kocht hij van de Eikhoff?
1: Ja, drie.
0: Hij kocht vandaag zijn derde videorecorder.
1: Ja, zie je. Dat,
0: dus hij is zo verveeld. Hij denkt, ik moet gewoon meer dingen opnemen. Hey, en wat voor thee wil die? Jasmijn?
1: Ja, dat was niet zo.
0: Hij is niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, een verse kop thee.
0: Maar een verse kopje thee is.
1: Ik vond de vraag ook, die had misschien iets specifieker moeten zijn.
0: Sorry.
1: Want ik dacht dat het een smaakje was.
0: Nou, oké. De andere vraag is dan, hoe vaak gaat hij in bad?
1: Voordat hij gaat slapen? Ik heb niet gehoord.
0: Ze gaan slapen, maar het ging eerst eventjes...
1: Eén keer in bad?
0: Nee, drie keer.
1: Oh.
0: Ja,
1: je moet gewoon drie blijven zeggen. Dan lukt het wel.
0: Nou, hoeveel kinderen heb ik?
1: Drie.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Dat was hem.
1: Nou.
0: Ja.
1: Je kan weer één even... goed, dat vind ik nog wel fijn. Ik had er wel eentje goed.
0: Dit één goed?
1: Ja.
0: Klaar om door te gaan?
1: Ja.
0: Heer Kansing.
1: Ja.
0: Nee, niks. Volgende keer. Volgende week
1: weer. Oké.
0: Even kijken hoor. Het is nu vijf voor tien. Ja, nog eentje dan. When you're

0: use my shoulder. Maybe we're the ones who get older.
1: Ja, maybe we're the ones who are getting older. Ik weet niet of wie dit zingt, maar het was
2: niet
1: Kane.
2: Over mij hoor.
1: Nee, ook niet over mij. Je luistert naar Vrolijk Verder, het programma wat, ja, wat gemaakt wordt door veertigers. Wat bedoeld is, in ieder geval om het hart van de veertig te luchten. Dat is eigenlijk het doel van het programma. Voor de rest is het zeker niet alleen voor veertigers. Sterker nog, we hebben vanavond hebben Dagmar in de studio. En Dagmar is mijn co-presentator. En die is 21.
2: Ja, geen 40 nog. Dat duurt gelukkig nog even.
1: Gelukkig?
2: Ja,
1: hoor ik je terugkrabbelen? Ja, vind je ervan tot nu toe? Als je het hoort, kinderen reizen.
2: Nee, ik vind het wel heel leuk, maar ik vind het ook prima dat het nog even niet is.
1: Ja, precies.
2: Want ik vind het ook echt. Ja, ik moet nog heel even, wat ik zei het net al, maar nog heel even de twintigers uitspelen. Nog even.
1: Dan 30 dilemma's in.
2: Ja, maar dan, ik denk dat ik daar meer tegenop zie dan de 40. Want dan begin je aan het huis zoeken en kinderen. En als je dan 40 bent, dan is het gelukt, hoop je.
1: Ja.
2: En dat is wat rustiger.
1: Dan komt de vermoeidheid.
2: Ja,
1: Dan komen de slapeloze nachten. Dan komt het opvoeden. Dan komt...
2: Ja. Nou, je verkoopt het niet echt.
1: Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee hoor. Nee, het is, alles heeft zijn charmes. Maar we zitten er middenin. En Martijn heeft één kindje en zit er middenin. Ik heb 3 kinderen. Ik zit er middenin. Het is hartstikke leuk. Hartstikke leerzaam. En dan heb je ook nog je carrière. Wat je graag mee bezig bent. Wat is misschien wel uitbreiden. Alles tegelijkertijd.
2: De hele rimbam.
1: Ja, hele rimbam. Hey, ik was op vakantie geweest en ik had een klassieke fout gemaakt. Ik weet niet of het kent. Je gaat weg en je denkt op het laatste moment, de fietssleutels. We hebben een bakfiets, die is net gejat. Dus we hadden hem.
2: Hebben jullie zo'n hele dure
1: elektrische bakfiets? Hebben,
2: waar eigenlijk heel Bloemendaal in Haarlem mee rondrijdt.
1: Ja, sorry, ik ben echt zo'n hele verkeerde man. Waar je denkt, dat ben ik. Met zo'n elektrische bakfiets, 3 kinderen erin. Het is eigenlijk hard auto. Het is heel makkelijk.
2: Maar ik vraag... Ja. Maar kunnen jouw kinderen fietsen? Want ik vraag me altijd af of die kinderen dan leren fietsen uiteindelijk.
1: Dat is een heel goed punt wat je dan maakt. Dat kunnen ze zeker. Maar het is wel zo dat je bent... Het is makkelijker.
2: Ja, het is ook veiliger uiteindelijk.
1: Ja, voor je gevoel is het veiliger. Totdat natuurlijk, mijn oudste is 10. Hè, op een gegeven moment denk je, gast, je moet wel zelf gaan fietsen. Dus je fietst ook al jaren hoor.
2: Oké,
1: maar
2: het
1: is natuurlijk wel vroeger, als je 5 was of 6 was, fietst je gewoon naar school. Dat was geen optie. In waar ik woonde.
2: Ja, ik ben echt vaak onderuit gegaan.
1: Ja, ik ook.
2: En jouw kinderen die krijgen dat nu mee. Ik maak me een beetje zorgen daarom.
1: Nou ja, ik zie ook wel heel veel slechte fietsers. En denk, ja, dus we hebben ze bewust. Ze fietsen heel veel bij ons. Maar 's ochtends vroeg, als het echt druk is, dan gaan ze wel de bakfiets in.
2: Nee, ja, dat is wel
1: maar die van, nou, laat ik zeggen, toen die 8 was, fietste die wel zelf. Maar die van 6 van ons, die zit gewoon wel in de bakfiets. Ik denk van, ja gast, eigenlijk moet je zelf ook fietsen. En doet hij heel veel gelukkig. En hij vindt het heel leuk om te fietsen. Maar dan kan je het verkeer fietsen. Het fietsen in het verkeer. Daar bescherm je hem een beetje tegen voor. En daar bescherm je een beetje tegen. En dat is eigenlijk niet zo goed natuurlijk. Want dan moet hij ook leren. Dus dat zijn we langzaamaan weer aan het terugdraaien.
2: Oeh.
1: Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet niet vergeten om ze te leren fietsen.
2: Nee, ja, daar maak ik me altijd zorgen om namelijk met al die bakfietsouders.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk. Zeker. Maar zo'n kring is hartstikke duur. En hij was net gejat. Dus we hadden een nieuwe. En wij zijn ook een beetje aan het verbouwen. Dus de garagedeur was niet helemaal betrouwbaar. Dus we hadden de klassieke fout gemaakt om de bakfiets binnen te zetten. Goed op slot te doen. Mm-hmm. En die fietssleutel goed te verstoppen.
2: Te goed.
1: Shit.
2: Oh nee.
1: We komen terug van vakantie. En ik kijk in het laadje waar die normaal ligt. En ik zeg tegen mijn vrouw. De bakfietssleutel. Zij zei, oh fuck. Je hebt helemaal gelijk. Die hebben we heel goed verstopt. Ik zei, ja, dat weet ik. Weet jij nog waar? Jij had hem toch verstopt? Ja, dat zal wel dat ik hem verstopt heb. Maar ik weet even niet meer waar. Toen gingen we echt gewoon het huis. Wat, daar? Nee. Oh nee, natuurlijk. Daar ligt hij natuurlijk. Ook niet.
2: Oh,
1: waar kan hij dan liggen? Daar. Nee, ook niet. Nou, half uur verder. Op een gegeven moment zei mijn vrouw, nou weet je, jij hebt me verstopt, dus ik weet het echt niet hoor. Ik zei, oké, dan loop even mee. Dan gaan we gewoon per kamer. En sta je in de kamer en denk je, ja, waar zou ik hem? Op een gegeven moment zei ze, oh, wacht even. Voor mij ligt hij hier. Toen dacht hij, achter het computerscherm ergens, dacht hij. Toen zei ik, daar heb ik het niet verstopt.
2: Nee.
1: Zei, nee, dat heb ik.
2: Maar gelukkig wel gevonden. Anders dan was het wel. Dan moesten je kinderen echt gaan fietsen. Dan was het een probleem geweest.
1: Je hebt wel ergens een reservesleutel liggen volgens mij. Die ligt ergens nog beter verstopt. Maar het was een klassieke fout dat je last minute denkt, ik verstop iets. Dus mocht je nog op vakantie gaan, maak een foto van waar je het neerlegt.
2: Ja,
1: dan kun je op je telefoon kijken waar je hem neergelegd en scheelt je een half uur zoeken.
2: En moet niet je telefoon gestolen worden, want dan heb je straks ook een gestolen bakfiets.
1: Nou, leg je die ook bij. En
2: dan hebben ze alles.
3: Dit is 105. Het is 10:00.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
5: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat die een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
4: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
6: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
4: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, met Koen en Dagmar gaan we gewoon vrolijk verder.

0: Risk It All van Bruno Mars. Je luistert naar 105. Dit is Vrolijk Verder. Met vanavond Koen, sowieso wel. Martijn, geniet van je vakantie. Maar gelukkig is Dagmar daar. Mijn redder in nood.
1: Ja. Moet je het zo noemen inderdaad? Want anders was je hier in je eentje geweest. Dat was ook wel een beetje zielig.
0: Dat was voor mij vooral zielig.
1: Ja. Maar heb je dat al lang niet meer gedaan in je eentje?
0: Ik heb dat al een tijd niet gedaan, nee. Nee, en dat is met een reden.
1: Okay.
0: Nee, ik kan je een klein beetje vertellen. Ik wilde graag radio maken en toen en ik wist ook dat ik met z'n tweeën wilde doen. Ik had al helemaal een beetje idee hoe ik ging maken. Mm-hmm. En zeiden ze, dat is leuk, maar radio maken met z'n tweeën is hartstikke moeilijk. Dus je gaat eerst in je eentje leren en als je dat dan goed kan, dan mag je door. Mm. En nou, op een gegeven moment zeiden ze, we kunnen wachten tot het wat wordt, maar doe maar.
1: Gaat maar gewoon
0: misschien
1: proberen.
0: Is het toch wel beter om het met z'n tweeën te doen.
1: Veel plezier.
0: Ja, precies. Nee, dus ik heb 2 jaar lang braaf programma gemaakt in mijn eentje. En okay. dat is leuk. Het is super, super leerzaam. En op een gegeven moment is het ook leuk om het, om het met iemand te doen. Ik had een irritatie gehad afgelopen weken op vakantie. Ik weet niet of je dat kent. Dan zit je dus in een huurhuisje. En dan heb je de spullen die gewoon niet oké zijn. Dan heb je een misschien ben ik een oude zeur, dat was, je zit me aan te kijken. Maar dan moet je een eitje bakken of een hamburger bakken in een koekenpan die gewoon, ja, je kan er alles mee doen.
1: Dat valt helemaal uit elkaar van de ellende.
0: Dat die gewoon anti-aanbak kennen ze niet. Of dan moet je groenten snijden met een mes. Dat je denkt van, ja, het ziet eruit als een mes, maar voor de rest is het ook alles mee gezegd.
1: Maar meestal, dan boek je dus ook een huisje voor 5 en dan heb je dus een bord voor 3 personen en een bestek voor 6 of
0: precies,
1: zo.
0: Nou, weet je, dat was dus precies wat ik wilde, dat ik weet waar ik heen wil. Want ik heb dit vorige week aangekaart bij Martijn. En Martijn zei van, ja, weet je, maar dat is logisch. Dingen worden anders gejat. Als jij in een huisje komt waarbij je denkt, oh, maar dit is een goed mes, dan is dat mes gewoon weg. Als jij denkt, ik kies een koekenpan, dan is die koekenpan gewoon weg. Als jij denkt, oh, een lekker kussen, is je kussen gewoon weg.
1: Maar
0: als
1: zou dat iets Nederlands zijn? Of zou dat gewoon...
0: Ik weet het niet. Maar voor nee, want het is niet alleen in Nederland. Het is natuurlijk in het huurhuis in Italië. En
1: ja, oké. Okay.
0: En ik wist niet... weet niet zeker of dit alleen Italië is, of dat het in dat Oosten overal zo.
1: Ja, dat is
0: dus,
1: waar.
0: Dus wat we nu hebben is, mijn vraag was eigenlijk, waarom is dat zo? Martijn kwam met een hele logische vraag. Als het te mooi is, is het gewoon weg. Denk ik, ja, oké, op wat voor wereld leven we dan? Maar toen kwam inderdaad mijn volgende vraag. Want dacht ik, oké, maar ik heb nog iets. Als je een huisje hebt van 5 personen, dan staan er 5 bordjes. Dan staan er 5 glazen, 5 messen, 4 vorken. Toch iemand die een vork meegenomen heeft. Maar dat was dus een beetje afwijkend. Want als jij ontbijt met 5 borden, dan moet je dat dus gewoon afwassen voor de lunch en weer afwassen voor het avondeten.
1: Ja, dus je hebt helemaal geen vakantie eigenlijk. Je blijft maar schoonmaken.
0: Nee, maar schoonmaken. Het is 5 personen. Als je dus een huis hebt voor 6 personen, dan moet je gewoon 3 keer 6 borden hebben. 3 keer 6 glazen en 3 keer 6 messen. Want anders dan staat er nergens op.
1: Oh.
0: Dus één grote wasvakantie was
1: Wat, ja, heb je die kinderen nog laten afwassen?
0: Nee, niet.
1: Die doen dat niet.
0: Nee, kan nog niet. Het is wel slimmer volgend jaar. Misschien dat de oudste kan gaan wassen.
1: Ja.
0: Zie je, ik kan veel meer van jou leren.

0: met Try op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Het is tijd om Dagmar eventjes mee te nemen in een beetje magie. Via de radio.
1: Oef.
0: Ja. Okay. Het is tijd voor het volgende spelletje namelijk.
1: Okay.
0: Het is tijd voor Party en Koen. Ken je Party en Koen?
1: Nee.
0: Ken je het spelletje waar de naam...
1: Party en Koen?
0: Oh, nee. Ja, precies.
1: Oh, die?
0: Ja.
1: Sorry, heb ik het verhaal?
0: Nee, waar okay. Het een beetje van gejat is. Ken je Party en Koen?
1: Ja.
0: Ken je Party en Koen? Dat ken je dus niet?
1: Nee.
0: Dat is zonde, man. Dat is een iets betere versie.
1: Okay.
0: Nee, wat ik ga doen, ik ga zometeen een tekening maken in de studio. En ik ga je niet vertellen wat ik ga tekenen.
1: Okay.
0: Maar ik ga je wel exact uitleggen hoe ik tekening maak.
1: Okay.
0: Dus als het goed is... En jij goed luistert naar mij en het mij lukt om het goed uit te leggen, dan krijg je zo meteen exact dezelfde tekening als ik.
1: Het is een beetje hetzelfde spel als dat je een zonnetje tekent op je rug en dan moet je het gaan raden. Soort van. Toch?
0: Eigenlijk wel. Ja. Okay. Alleen dan voel je het.
1: En dan,
0: nu is het natuurlijk. Ik moet
1: gewoon gaan vertellen.
0: De moeilijkheid is dat ik moet gaan bedenken hoe jij of hoe er gedacht wordt. En dan moet ik dat op een goede manier uitleggen. En jij moet volgen wat ik zeg.
1: Oké, gaat dit vaak goed?
0: Nee,
1: oké.
0: Helemaal niet. Okay. Daarom is het ook magie via de radio. Want het is eigenlijk best wel knap als het lukt. En
1: okay.
0: het is moeilijker dan het lijkt. Dus pak snel even pen en papier. En dan gaan we zo beginnen. Want je kan namelijk gewoon meedoen. Mocht je nou weten wat ik getekend heb in de studio, dan kan je dat opsturen naar studio@haarlemond5.nl. studio@haarlemond5.nl of als je via de livestream meekijkt, dan kan je gewoon een berichtje achterlaten voor de DJ en dan krijgen we dat binnen hier en dan kunnen we even kijken of het gelukt is. Ben je klaar voor dag, man?
1: Ja.
0: Ja? Zeker weten?
1: Ja.
0: Heb je pen en papier?
1: Ik het niet.
0: Ik heb het net
1: dat jij dat hebt.
0: Onder de studio, onder het scherm door naar je toegeschoven.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nu heb ik.
0: Komt-ie.
1: Oké.
0: We beginnen met een halve cirkel. En dan wil ik graag de bovenste helft. En teken hem een klein beetje boven in je papiertje. Want anders dan kom je zo meteen niet goed uit.
1: Draai alvast mijn papiertje even om. Wordt het gat of fout?
0: De bovenste helft van jouw van de cirkel.
1: Ja.
0: Dan tekenen we bovenop, in het midden, bovenop een heel klein streepje naar boven. Een heel klein verticaal streepje. Niet te veel, niet te weinig. Maar gewoon een klein puntje is goed genoeg. Dan gaan we naar de onderkant. Dan gaan we in het midden van de halve cirkel. Aan de onderkant gaan we, dus ter hoogte van het puntje dat je getekend hebt, maar dan nu aan de onderkant van de halve cirkel, ga je een lange lijn naar beneden tekenen. Een lange lijn en die mag lang zijn. Die mag de dikte, anderhalf keer de dikte zijn van de cirkel. Laat ik het zo zeggen. Anderhalf keer de dikte van de cirkel. De hoogte van de cirkel, moet ik het zo zeggen. Okay. Onderin tekenen we een krul, een haak. Van links naar rechts of van rechts naar links. Dat maakt mij niet uit. Als het maar van onder een kleine half cirkel is, naar links om naar rechts. Een soort haakje. Dat is het. Mijn vraag aan jou, Dagmar, en natuurlijk ook aan jou thuis. Wat heb ik getekend in de studio? Wat heb jij getekend? En waar ging het mis? Dagmar kijkt alsof ze water ziet branden. Dus ze kan hulp gebruiken. studio@haarlemond5.nl voor de goede inzendingen. Ik hoor het heel graag. Gaat het?
1: Ja, nee, ik denk dat ik het weet.
0: Oké, ik hoor het zo.

0: Cloud met Parlez Français. Kan jij een beetje Frans of niet?
1: Nee, ik wil dat echt heel graag kunnen, maar ik kan tot 20 tellen door zo'n liedje wat je op school leerde en dat is het.
0: Oh, wat goed. Kan ik niet eens.
1: Oh, nou, kijk.
0: Nee, ik heb het zo snel mogelijk eruit gegooid. Helaas, want ik vind het wel een mooie taal, maar het was niet aan mij besteed. Hey, we waren net bezig met Party en Koen.
1: Party en Koen.
0: Ja, ja. En ik heb weer een poging gedaan om via de radio een tekening eigenlijk te zenden naar de andere kant. Ik weet niet of er nog uitzendingen, of er nog goede inzendingen binnengekomen zijn. Ik heb volgens mij een foutje gemaakt namelijk. En dat, voor mij was de halve cirkel namelijk gesloten. Ik had een dichte halve cirkel getekend. En jij had een halve cirkel, alleen de buitenste lijn getekend.
1: Ja, ik heb een soort doorsnede gemaakt, dacht ik.
0: Ja.
1: Maar... mag ik al zeggen wat ik denk?
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat het een paraplu is.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt een lelijke paraplu wat ik heb gemaakt.
0: Ik zou even mijn teken laten zien. Dan kan je zien dat een paraplu ook mooi kan zijn. Maar ja. ik heb een kleine aanwijzing. Een klein foutje. Dat ziet er niet zo best uit.
1: Nee, het is...
0: Dat is mijn paraplu. En ik hoop, ja.
1: Maar dit is echt moeilijker dan je denkt. Want nu is zo...
0: Eén klein foutje is snel gemaakt. Aan jouw kant en aan mijn kant. En dit keer was mijn kant.
1: Ja, ik zei net... Ik dacht eerst dat het een soort anker met een vishaak was of zo. Toen denk ik, ja, maar waarom zou je dat laten tekenen? Toen dacht ik, dan moet het wel een paraplu zijn. Maar ik moest wel even hard nadenken.
0: Maar ben je er aan toe?
1: Sorry?
0: Ben je er aan toe?
1: Aan toe?
0: Ja.
1: Aan een paraplu?
0: Ja, een beetje regen weer.
1: Ik slaap op de zolder. En ik heb daar echt bloed heet. Dus als het een beetje afkomt, vind ik wel fijn. Maar regen hoeft dan ook niet per se.
0: Is dat niet lekker op zolderdak?
1: Nou, soms wel heel
0: ja, precies. Dat
1: ja, dat is wel... even als ik thuis ben, dan vind ik het prima.
0: Oh ja, niet zo meteen naar huis fietsen.
1: Nee,
0: maar als je thuis bent, dan
1: mag ik vind ik het prima.
0: Ja, maar ja, ik mis het ook niet door regen. Het is natuurlijk jammer dat het een beetje droog wordt overal.
1: Maar ja, dan heb ik nu wel mijn getekende paraplu. Dus dan kan ik de wereld aan.
0: Kijk, positief. Hou ik van.

0: Fleetwood Mac met Big Love. Volgens mij waren ze tennis aan het einde of zo. Ik weet niet wat het aan het doen was, maar... geen idee. Het was een soort tenniswedstrijd waar we aan het luisteren waren. Fisterio van links naar rechts en van rechts naar links. Leuk. Je luistert naar, naar Dagmar en Koen. Dus geen Martijn en Koen, maar Dagmar en Koen op 105. En dan is dat dinsdagavond, kan mening betekenen. Vrolijk verder.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Het is gewoon zo makkelijk.
0: Het is een beetje het thema wat je hebt als je 40 bent. Weet je wel, gewoon vrolijk verder gaan. Het is echt. Het is een programma gemaakt door 40ers, over 40ers. En de naam is gekozen vrolijk verder. Dus het is het enige wat je kan doen. Hey, ik moet even wat vertellen. We zijn thuis aan het verbouwen. En best wel rigoureus. En 10 jaar geleden hadden wij een jaren 30 woning gekocht. En toen lag daar geen houten vloer in. Toen dachten we, ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje
1: hoort
0: in.
1: Een beetje toch wel bij dat huis natuurlijk.
0: Het is inmiddels natuurlijk een beetje fout volgens mij. Dat je iedereen wil een visgraatvloer. Nou ja, wij hebben een houten visgraatvloer.
1: Mooi.
0: Het is mooi. Ja, je moet ervan houden. En sommige mensen denken echt, ja, iedereen heeft het. Dus dan wil ik het niet meer.
1: Maar je hebt ook kinderen. Iedereen heeft ook kinderen. Ja, dat ook niet meer.
0: Ja, ik heb ook een auto. Ja. Ja, dat is ook waar. Nee, ik weet nog goed dat ik was met die vloerenlegger, die heet dat een parketeur, hè? Moet ik wel een beetje uitstraling hebben. Was ik aan het overleggen en hij zei, ja, nou, dit is dus de vloer en dan moet je hem zo onderhouden. Dus ik zeg, oké, maar doe je dat dan zelf ook? Hè? Dus elk jaar moet hij in de olie. Dus ik denk van, oké. Dus ik zei tegen hem, maar doe je dat dan zelf echt serieus? Toen keek hij me aan, denk je dat ik een houten vloer heb? Ik zo, ja, je bent toch, ik bedoel, dit is toch, je vindt het toch mooi om te maken? Ik vind het onwijs mooi om te maken. Maar dat zo'n ding in mijn eigen huis hoef ik echt niet. Ik heb gewoon PVC-vloer. Ik wil geen gezeik en geen onderhoud. Toen dacht ik echt,
1: oh my god.
0: Oké, welke keuze hebben wij nu gemaakt?
1: Maar hij verkoopt het ook niet echt.
0: Nee, daarom. Nou ja, dit is ook niet te verkopen. Is de man die het komt leggen. Het zijn twee verschillende partijen. Dat is altijd heel vervelend. Maar dus hij had, toen dacht ik al, oké, dit is geen goede keuze geweest. Als de man zelf zegt, dit is zoveel onderhoud nodig. Dat moet je niet doen. Toen wist ik, oké. We hebben gewoon een probleem. Dus hebben we 10 jaar lang hebben we het naar gekeken en gedacht, we gaan het niet doen. Het is zoveel werk en het valt best mee. Het is best goed te doen. Mm-hmm. En toen kwamen natuurlijk wel wat krassen en wat plekken. En dan je denkt van, ja, nee, het is wel oké. Het is wat te doen. Nou, vervolgens gingen we dus verbouwen recent. En toen hadden ze een convectorput bij het einde van de woonkamer. Dus we hebben een klein stukje aangebouwd. Dus die convectorput die moest weg. Mm-hmm. Nou, daar gaan we al. Toen moest dus een stuk van die vloer moest uitgetand worden, heet dat dan. Dus het moest stil weggehaald worden. Dan, want alle plankjes die dus, ja, gezaagd zijn naar de convectorput moeten weg. Oh. Daar moeten weer nieuwe plankjes aangelegd worden. Dan moet de hele vloer die moet geschuurd worden, want je moet natuurlijk geen kleurverschil zien. Daarna moet de hele vloer weer in kleur gebracht worden zoals je hem wil hebben. En toen zei die man, een andere tip dan ik daarvoor kreeg, toen zei die man, nou weet je, nu is het weer heel mooi. Tenminste, nog niet helemaal, maar hij wordt wel mooi de komende tijd weer. Dat is ook leuk, hè? Die denk ik ook, oké. Een vloer die net in de olie staat.
1: Beloofd, glimt. Hij is echt mooi. Hij, ja, is echt
0: hij is echt mooi, maar je moet even geduld hebben. Dat is een beetje wat hij zei. Maar toen zei hij, ga nou over een maand, als die olie die er nu in zit goed ingetrokken is, doe dan al je eerste onderhoudsbeurt. Toen zei van, hé, maar stop pas dan na een jaar. Ik zei, ja, dat zeggen ze altijd. Maar de onderhoudsbeurt is een beschermlaag voor je houten vloer. Dus als je nu na een maand dat gaat doen, dan heb je de eerste beschermlaag erop zitten. En heb je daar profijt van als er water valt, als de kinderen weer op lopen te kleuren. Dan is daar gewoon een beschermlaag. Dus ik dacht, ja, nou weet je, laat ik het een keer doen. Laat ik die stap nemen die ik dus 10 jaar lang niet genomen heb. En dan ga je dus de vloer. En het is natuurlijk weer heel klassiek. Ik had het net over autosleutels of fietsleutels verstoppen op plekken wat je niet meer kan terugvinden. Ik dacht, oké, wat ga ik? Ik moet zorgen. Ik ga een plan maken. Ik moet zorgen dat ik ergens begin. Dat ik ook ergens eindig.
1: Ja, dat je jezelf niet insluit.
0: Precies, dat ik mezelf niet insluit. Dat is 1. Vervolgens staat, je moet goed luchten. Maar het moet wel 6 tot 12 uur drogen. Ik denk, ja, wacht even, ik ga het wel s'avonds doen. Dus ik ga het raam open laten. Nee, is ook niet zo handig. Nee. Dus ik ga zo lang mogelijk de ramen open houden. Dus ik ga plekken beginnen waar ik zorg dat ik en mezelf niet opsluit. En uiteindelijk de ramen dicht kan doen.
1: Oh.
0: En dan ga ik vanuit daar. Maar ik moet dus geen plekken vergeten. Dus ging echt visgraat voor visgraat. En toen was ik helemaal waar ik wilde wezen. Alles was gelukt. Toen dacht ik, yes, ik heb het gedaan. 1 ding vergeten. Dat blikje olie. Dat maak je open. Die deksel leg je neer waar je begint. Op een handige plek. Je gaat beginnen met de hele vloer. Je staat uiteindelijk op de plek waar je moet staan. En je denkt, mijn blikje.
1: Je blikje.
0: Mijn blikje moet dicht.
1: Je blikje.
0: Dus die deksel lag op de verkeerde plek. Ik was bijna helemaal gelukt.
1: Het was zo mooi. Het was zo mooi.
0: Het was goed over nagedacht. Maar helaas, net zoals bijna altijd bij mij, heel goed, maar net niet. Maar de vloer...
1: De vloer is
0: ja,
1: nu mooi.
0: De vloer is wel de vloer. En ik denk dat ik het volgend jaar gewoon weer doe. Want het is een anderhalf uur even irritant op je knieën werken. Ah, maar het is wel de moeite waard.
1: Bij ons is dat al gewoon te laat. Die is echt helemaal kapot, onze vloer. Misschien hadden wij dit ook eerder moeten doen, inderdaad.
0: Probeer het. Ja. Anderhalf uur zwoegen en dan...
1: Anderhalf uur zwoegen.
0: Ik hoor graag hoe het was. Okay. Nee, het is echt de moeite waard.
1: Dan pak ik mijn dekseltje wel van mijn blikje.
0: Kan je het meteen zeggen? Ja. Wel één tip. Zorg dat je dekseltje op de plek ligt waar je eindigt. Niet waar je begint.

0: We Go Back van Keith Urban. Dat is precies wat ik ga doen. Ik ga terug naar huis.
1: Nou, wat fijn.
0: Ik ga eventjes de plek vrijmaken voor jou. Want jij gaat zo meteen om 11 uur beginnen, Dagmar. Want jij bent Haarlem Talent. Haarlem Talent. Het is het Engels, denk ik. Haarlem Talent, ja, zeggen ze.
1: Geen idee.
0: Talent uit Haarlem.
1: Talent uit Haarlem.
0: Ik houd gewoon lekker Nederlands.
1: Ja.
0: Zo meteen om 11 uur, van 11 tot 12, hier te horen op 105. Wat ga je doen? Heb je leuke items?
1: Ik heb hele leuke items. Moet ik ze alvast even vertellen?
0: Nee, je hoeft niet. Je kan ook zeggen, we horen zo meteen om 11 uur.
1: Nou ja, dat. Ik hou jullie nog even in spanning. Dan blijven jullie nog even luisteren.
0: Oké. Okay. Nou ja, je doet het goed volgens mij. Dus ik denk dat het goed gaat komen. Ik ben er volgende week weer. Dan met Martijn. En misschien wel een klein overlapje met jou zometeen dan. Als jij dan...
1: Ja, dat wordt heel leuk. We hebben er net al even over gepraat. Maar we hebben al iets leuks bedacht waar we het weer over kunnen hebben.
0: Dus dan begin ik met Martijn. En dan op een gegeven moment zo na 10 uur, 10:30, dan
1: hoor je mij
0: dan
1: weer.
0: Kom je erbij. weet je, wat er ook gebeurt.
1: We gaan door.
0: Nee. We gaan.
1: Verder.
0: Hoe gaan we verder? Dagmar, je zit al anderhalf in het programma. Weet je, zal ik hem afkondigen dan maar?
1: Ja, doe maar.
0: Oké. Hey, volgende week zijn wij er weer. Wat er ook gebeurt, vrolijk verder.
1: Ah.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Morgen. Wil niet leven voor morgen. Beweeg met de golven. Net als mijn zorgen. Laat ik ze gaan. Weet niet welk pad ik zal volgen. Maar met mijn hart open durf ik te geloven in waar ik nu ben.

thuis. Jij bent mijn thuis. Door jou ga ik over.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.

Ja, een hele goede avond. Ik zei het net al even, maar het is iets over 11. En ik heb zo meteen een opvallende recensie voor jullie. Nou, daarnaast ga ik natuurlijk ook veel muziek voor jullie draaien. Maar ik even iets meer over die recensie. Ik ga je vertellen over een Haarlemse plek. En dan ga ik een recensie voor je voorlezen. En aan jou de vraag over welke zaak dit gaat en hoeveel sterren de review heeft gekregen. Dat kan je dan opsturen naar studio@haarlem105. En dan kijken wie dat goed heeft. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook heerlijke muziek voor je klaarstaan. Dus dat komt er nu aan. 105.

Ja, dat was de drie J's met Los Vast. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Ik ben Dagmar, je hebt me net misschien ook al even gehoord. Maar ik ben een nieuw talent bij Haarlem 105. Dus ik hoop dat je er een beetje van geniet. En als ik een foutje maak, dan hoor je het en dan weet je het. En dan weet je wat er aan de hand is. Maar nu eerst Fleetwood Mac met Big Love.

Ja, en dan denk je misschien, wat doet zo'n Haarlem talent dan eigenlijk? Ja, het is dan niet echt een hele... Het is gewoon een uur radio maken eigenlijk. En dat is natuurlijk superleuk dat ik hier de kans voor krijg. En ik heb dit vormgegeven met twee items eigenlijk. En dat is natuurlijk lekker gefocust weer op Haarlem en omstreken. En als eerste hebben we straks de Haarlemse review. Dus als je daar benieuwd naar bent, blijf vooral luisteren. En nou ja, straks zometeen Leon Bridges Light the Way. Moet ik het wel goed uitspreken. Komt eraan.

Ja, dat was Leon Bridges met Light the Way. En dan is het alweer tijd voor ons eerste item, de Haarlemse Review. En dan denk je, jeetje, wat is dat nou weer in hemelsnaam? Wat heeft zij nou weer bedacht? Dat is dus, ik ga een review voorlezen van dus een zaak in Haarlem. En dat is dan niet bedoeld om het helemaal af te branden. Maar dan heb ik iets heel grappigs gevonden en dat ga ik dan voorlezen. En dan mag jij als luisteraar raden wat dit voor plek is. Dus dit kan dan gaan van fietsenwinkel tot... Tot een ziekenhuis, tot zeg het maar. En hoeveel sterren het heeft. En dan draai ik even één nummertje tussendoor. En dan heb je tijd om het op te sturen naar studio@haarlem105.nl. Of op onze site haarlem105.nl. Als je naar de livestream gaat, kan je het naar ons WhatsAppen. En dan kan je het opsturen als je het weet. Nou, daar komt ie. Het brood was niet te bommen. Personeel over het algemeen best aardig. Hadden één Suske en Wiske liggen. Erg karig. Ook nogal last van rumoerige buren. Nou, zeg het maar. Stuur het op naar haarlem105.nl.

Ja, dan vragen jullie vast af, wat is het nou waar zij het de hele tijd over heeft? Dus ik zou jullie maar uit jullie lijden verlossen. Oh nee, wacht, ik ga het gewoon nog even een keertje voorlezen voor als jullie het nog niet meer weten. Het is dus een Haarlemse review. Het brood was niet te bommen. Personeel over het algemeen best aardig. Hadden één zuske en wiske liggen, erg karig. Ook nogal last van rumoerige buren. En als je het nou nog echt niet weet, dan heb ik er nog eentje voor je. Van dus hetzelfde bedrijf. Of bedrijf, ja, noem je het een bedrijf. Dezelfde plek. Het brood, nou, gaat gewoon weer over het brood. Het brood is niet te nassen, raad het bedje niet aan. Kussen is van plastic, dus het is alsof je op een plastic tas slaapt. Verder wel prima personeel. Nou, en dan denk ik, zie Koen hier naast mij al denken van, wat is dit nou, wat is dit nou? Het is het politiebureau Haarlem. Ja, ja, ja.

Ja, dat was Jalen de Gonda met Burning Temptation. Je luistert naar Haarlem Talent. Mijn naam is Dagmar en op Haarlem 105. Je hoort Rag & Bone Man, What Do You Believe In? Nou, we gaan het horen.

Ja, dat was Rag & Bone Man met What Do You Believe In. Nou, ik heb zo meteen weer een heel leuk item voor jullie klaarstaan. Als jullie dachten die review is leuk, nou, dan heb ik iets nog leukers voor jullie. Het heet Bestaat dit echt in Haarlem? Dat zijn drie plekken die ik op ga noemen. En één daarvan bestaat en twee daarvan niet. En jij als luisteraar mag gaan raden welke waar is. Nou, zo daar meer over. Eerst Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

Ja, I knew it, I knew you. Nou ja, dan weet je dat ook alweer. Van Taylor Swift. En dan is het tijd voor de Haarlemse Review op Haarlem 105. Nou, ik zal het nog een keertje even snel uitleggen. Ik ga drie... die heb ik al gedaan. Sorry, ja, Koen kijk maar aan van dat zeg je allemaal, Dagmar. Bestaat dit echt in Haarlem? Ik zeg het helemaal verkeerd. Het zijn drie plekken in Haarlem... waarvan er eentje bestaat. En jij als luisteraar mag gaan raden wat echt is. En dit kan je dan opsturen naar studio@haarlem105.nl of haarlem105.nl, de site. En dan de livestream kan je naar appen. Daar komt-ie. Het beroemde Bavo-orgel bevat een verborgen pijpje dat op een frequentie fluit die alleen door katten te horen is. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk, ja. B. Het oudste fysiek bewaarde konijn van heel Nederland ligt in het Archeologisch Museum in Haarlem. En dan C. Elk jaar wordt er op 3 september een groot drijvend kunstwerk in het Spaarne geplaatst dat volledig is opgebouwd uit honderden fietsen die jaarlijks per ongeluk in het water worden gegooid. Ja, ik was dit aan het opzoeken en ik dacht dat dit allemaal wel waar kon zijn. Maar er is er maar eentje van waar. En dat hoor je zo.

dat was Manfred... Wow, nu moet ik het even goed uit gaan spreken. Manfred Man's Earth Band van Blinded by the Light. Nou, je bent natuurlijk nu al lang in spanning aan het wachten wat nou het antwoord is op bestaat dit echt in Haarlem? Ik ga het nog één keertje voor jullie herhalen, voor als je nu net bent ingetuned. Het zijn 3 plekken in Haarlem en 1 daarvan bestaat. Ik ga ze nog één keertje voorlezen. A. Het beroemde Bavo-orgel bevat een verborgen pijpje dat op een frequentie fluit die alleen door katten te horen is. B. Het oudste fysiek bewaarde konijn van heel Nederland ligt in het Archeologisch Museum in Haarlem. En C. Elk jaar wordt er op 3 september een groot drijvend kunstwerk in het Spaarne geplaatst dat volledig is opgebouwd uit honderden fietsers die jaarlijks per ongeluk het water in worden gegooid. Ja, dat kan natuurlijk ook allemaal. Maar dan het antwoord. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Het is antwoord B. Ja, en Koen die deed er al 3 vingers naar mij op. Die dacht dat het C was, maar het is niet waar. Ja, hij hoopte dat het C was. Het zou echt heel leuk zijn geweest. Misschien moeten we het maar gaan doen. Misschien moeten we zelf die fietsen maar in het water gaan zetten. Ja, het oud fysiek bewaarde konijn van heel Nederland ligt in het Archeologisch Museum in Haarlem. En dan denk je, ja, toen ik dit zag, toen dacht ik, nou, dit is een heel opgezet konijn, een dier. Maar het zijn dus alleen de resten van de botten van het konijn die zijn gevonden tijdens een opgraving van de slotgracht van het Huis ter Kleef. Dus eigenlijk heb je daar ook helemaal niks aan. Het zijn gewoon een paar botjes. Maar als je het wil zien, dan ligt het in het Archeologisch Museum en dan kan je het gaan opzoeken. En het Bavo-orgel, ja, dat is helaas niet waar met dit kattenfluitje. Dat, ja, misschien om ze weg te jagen, maar dat was helaas niet waar. Helaas, helaas, helaas. Nou, weet je dat ook weer? Dit is Chris Brown met Falling.

Ja, dat was Chris Brown met Fallin. Je luistert naar Haarlem 105. En ik zal ook nog even de weervoorspelling voor jullie vertellen voor morgen. Dat is ook altijd handig om te weten. Want als je op de zolder slaapt vannacht en het niet meer uithoudt met dit warme weer, althans dat heb ik de afgelopen tijd, dan heb ik goed nieuws voor je. Want vannacht koelt het af tot een graad of 20. En morgen wordt het ongeveer 23 tot 24 graden. Met wat minder zon en wat meer wind. Nou, en daar heb ik natuurlijk weer een passend muziekje voor jullie bij. Dit is September van Earth, Wind and Fire.

Ja, sorry. Ik weet dat het augustus is, maar toch vond ik dit even een lekker liedje om tussendoor te draaien. Ik hoop dat de pepernoten nog niet in de winkel liggen. Ik hoop het niet. Dat is eigenlijk al best wel snel volgens mij nu, maar ik denk het toch niet. Ik hoop het nog niet. Dit is Haarlem Talent. We hebben nog één

0: Ja, Everything But The Girl Missing. Dat was het alweer. Wat gaat een uur dan toch altijd weer snel? Maar niet getreurd, want morgen van 7 tot 10 is mijn lieftallige collega Bob Evers er weer voor je met een spetterende ochtendshow. En tot die tijd heerlijke non-stop muziek. Een hele fijne avond nog. Tot volgende week. Dit is Haarlem 105. Oh ja, en ik ben Dagmar.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.